Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: info.
1: Een gezellige middag in Bergambacht. Dag luisteraars, jawel, een gezellige middag in Bergambacht. Midden in de zomervakantie op zondag 26 juli. Dan treedt Wijnand Kaan op in de Tulp aan de Burgemeester Huibrechtstraat nummer 2 in Bergambacht. Hij zingt 2,5 uur, van 2:30 tot 5 en brengt repertoire van Frank Sinatra, Nat King Cole, Barry White en onder andere Wim Zonneveld. U kunt er ook bij zijn, de entreeprijs bedraagt 10 euro per persoon. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Heeft u ook nog informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op. Daar maken we er dankbaar gebruik van. Het adres is redactie@rtvkrippenderwaard.nl.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: regio-info.
1: Informatie van de Rijksoverheid. Dag luisteraars, per 1 juli jongstleden zijn de bijstandsnormen veranderd. Dat betekent dat de bedragen voor bijstandsuitkering en de vermogensgrenzen opnieuw zijn vastgesteld. Dit ter uw informatie.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers. Dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend, waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: radio-info.
1: Tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars, beste vakantiegangers. Welkom in de Krippen de Waard. Er is hier veel te beleven. Pak de fiets en ga erop uit. Ontdek de Schaapjesheide, het Natuurrijk, het Loetbos, Gemaal de Hoge Boezem met de Big Five of de vele goud- en zilversmeden. Veel plezier en een goed verblijf toegewenst hier in de Krimpen de Waard.

0: regio-info.
1: Vakantieradio 2026. Ook in de vakantie zijn we er 24 uur per dag. Met muziek en informatie voor jong en oud. Hou hem aan!

0: In Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimpenerwaard in samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.
1: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Vakantietijd op de radio. Fijn dat u luistert naar RTV Krimperwaard. Zomerradio 2026. Hou hem aan, waar u ook bent.

0: Cubo de cabo, en via RTV Krimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers, dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds gisteravond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland is op het WK voetbal 3e geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87e minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Vanavond is de WK-finale tussen Argentinië en Spanje. Het weer. Het wordt een wisselend bewolkte dag met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.

0: info.
1: Wees er snel bij. Het programma 2026-2027 van Theater Het Kwartier in Stolwijk is bekend. Blader door het programma. Laat u inspireren en bestel eenvoudig uw kaarten via www.hetkwartierstolwijk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkriperwaard.nl.

0: Regio-info.
1: Zomerradio. RTV Krimperwaard is ook jouw vakantieradio. 24 uur per dag. Gezellige muziek. Afgewisseld met regio-info. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door via redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: Regio-info.
1: Het week Kribbenwaard, verkeersinformatie. Dag luisteraars, vanaf 10 augustus gaat de Algerabrug bij Krimp aan IJssel dicht. En dat voor 4 weken lang. Houd rekening met extra reistijd, tot wel 60 minuten. En ook wordt enorme drukte verwacht bij de veerbedrijven in de regio. Informeer u vooraf goed. Kijk op de website en werk zoveel mogelijk thuis.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij twee Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Het Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. De Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niets waard is. Eerder zei Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het Hongaarse parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen.

0: president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. Drie Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt, met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
2: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Informatie van de Rijksoverheid. Dag luisteraars, per 1 juli jongstleden zijn de bijstandsnormen veranderd. Dat betekent dat de bedragen voor bijstandsuitkering en de vermogensgrenzen opnieuw zijn vastgesteld. Dit ter uw informatie.

0: regio-info.
1: Een gezellige middag in Bergambacht. Dag luisteraars, jawel, een gezellige middag in Bergambacht. Midden in de zomervakantie op zondag 26 juli. Dan treedt Wijnand Kaan op in de Tulp aan de Burgemeester Huibrechtstraat nummer 2 in Bergambacht. Hij zingt 2,5 uur, van 2:30 tot 5 en brengt repertoire van Frank Sinatra, Nat King Cole, Barry White en onder andere Wim Zonneveld. U kunt er ook bij zijn, de entreeprijs bedraagt 10 euro per persoon. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Heeft u ook nog informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op. Daar maken we er dankbaar gebruik van. Het adres is redactie@rtvkrippenderwaard.nl.

In Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimpenerwaard in samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.

0: regio-info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zaterdag 12 september wordt de proeverij Haastrecht weer georganiseerd. Geniet van de sfeer. Proef de lekkerste hapjes en drankjes. Geniet van live muziek en het nationaal kampioenschap kaasrollen. U bent van harte welkom op 12 september van 5 uur 's middags tot 11 uur 's avonds.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen twee Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. 5 mensen, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt toen hun auto bij Sint-Oederode van de A50 raakte en in een sloot belandde. Ze zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn er nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun Manosphere-video's op sociale media een miljoenenpubliek. Transportbedrijven zitten ermee in hun maag dat er geen vrachtwagens meer over de Merwedebrug bij Gorinchem mogen. De brug blijkt niet sterk genoeg meer te zijn. Brancheorganisatie TLN zegt al jaren te waarschuwen voor achterstallig onderhoud. Het omrijden kost de transporteurs handenvol geld, ook vanwege de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd.

0: Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor. Daarna scoorde Frankrijk 3 keer. En uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Het is vandaag wisselend bewolkt, met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
2: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
3: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Tips voor als je terug bent van vakantie. Dag luisteraars. Tips voor als je terug bent van vakantie. Denk aan bijvoorbeeld, pak direct je koffer uit en zet de wasmachine aan. Zet ramen en deuren wijd open om te luchten. Ga niet gelijk aan het werk. Voorkom dat je rust direct weer verdwijnt. Plan een momentje in met familie en vrienden om bij te praten en start weer rustig op met werken.
2: Get on the floor. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up.

info. Een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.

Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.

Web, RTV Krimpenerwaard, mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een officiële opening. Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard wordt op donderdag 17 september officieel geopend door Wouter Kolf, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. En op zaterdag 19 september is er een open dag voor alle inwoners van de gemeente Krimpenerwaard. U moet zijn aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimpenerwaard.nl.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Het Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niets waard is. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers en dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sisulu treedt af, zoals premier Magyar wil. Hij heeft een grondwetswijziging ondertekend die speciaal bedoeld was om hem weg te krijgen. Sisulu zegt dat dat in strijd is met de rechtsstaat, maar dat hij geen andere keuze heeft. De president is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, daarna scoorde Frankrijk 3 keer en uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden, maar dat kan vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer, het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen.

0: Dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
2: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets. En ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

info. Kom kijken bij de scouting. Dag luisteraars, tot en met eind augustus kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven aan de Bergambachtenstraat nummer 9 in Schoonhoven-Noord een zomertentoonstelling zien die in het teken staat van de rijke geschiedenis van scouting Olivier van Noord 2. De tentoonstelling belicht hoogtepunten, ontwikkelingen en uitdagingen door de jaren heen. Hartstikke leuk om dat eens een keer te bekijken. Ben je in de gelegenheid? Kom zeker even langs.

In Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimpenerwaard in samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.

0: Info.
1: Een expositie in het Schoonhoven Zilvermuseum. Dag luisteraars, in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven worden de eindexamenstukken van de afgestudeerde goud- en zilversmeden van de vakschool Schoonhoven geëxposeerd. De werken zijn nog tot en met einde van het jaar, tot en met 13 december te bezichtigen. En dat allemaal in de Zilverlounge van het museum. Heeft ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

0: regio-info.
1: Op een gegeven moment is de vakantie toch echt voorbij. Dag luisteraars, terug van vakantie. Zet allereerst de ramen tegen elkaar open, want het is goed om te ventileren. En laat daarna de kraan een aantal minuten rustig doorlopen om een salmonella-besmetting te voorkomen. Ga niet gelijk aan het werk. Houd de stress nog even buiten de deur. Uiteraard wel, als het mogelijk is. Heb je een goede vakantie gehad? Kijk er met veel plezier op terug. En welkom, weer terug in de Krimpende Waard.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen, ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorgebouwen. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. De gouverneur van de zuidelijke regio Zaporizhia zegt dat er 13 gewonden zijn. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding, zeggen ze, voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump ook al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeervideo's op sociale media een miljoenen publiek. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oederode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is nog niet bekend. Engeland heeft de troostfinale van het WK-voetbal gewonnen van Frankrijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. En dan nog het weer tot besluit. Het is vandaag wisselend bewolkt, met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een buitje vallen. Het wordt daarbij 18 tot 22 graden. Ook morgen een afwisseling van zon en wolken bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS-journaal.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij. U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: De nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

is geen goed gesprek waar geen hond op zit te wachten. Niet de vlag waar ik onder strijd, geen advies bij al mijn klachten.

Nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. Dag luisteraars. Wie een stadswandeling wil maken door Schoonhoven, samen met een gids, kan zich oriënteren op de nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. De website is onlangs vernieuwd en opgefrist. De stadswandelingen worden georganiseerd door de stichting Stadswandeling Schoonhoven. Ontdek de Zilverstad, laat je informeren en bijpraten over de rijke historie. En de pret die begint dus al op stadswandelingschoonhoven.nl.

0: info. Ambachtslieden gezocht.
1: Dag luisteraars, het streekmuseum Krimpende Waard, IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel, is op zoek naar enthousiaste ambachtslieden uit de regio die hun werk willen tonen en delen op de ambachtenmarkt tijdens de Open Monumentendag, die wordt gehouden op zaterdag 12 september. Geïnteresseerd? Stuur dan een mailbericht naar m.brouwers@streekmuseumkrimpenwaard.nl en wellicht zien we u terug op Open Monumentendag zaterdag 12 september.

regio-info. Blues in Lekkerkerk. Op zondag 20 september speelt Blues and More Collective in de muziekzaal van Ambitia in Lekkerkerk. Verwacht rauwe gitaren, sterke zang en blues die je voelt. Het wordt weer een hele gezellige middag. De zaal is open om 2:30 en de intree is €7,50.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen. Ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Volgens de autoriteiten vuurde Rusland niet eerder zoveel ballistische raketten af op Oekraïne. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oedenrode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk had om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens tientallen bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeer-video's op sociale media een miljoenenpubliek. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Hippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens gaat aandoen om het concert in te halen. Het weer, zon en wolken met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
3: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Goedemorgen, fijn dat u weer luistert. Mijn naam is Arie Plug, ik ben ouderling van de hervormde gemeente Te Stolwijk, wijkgemeente 2. Voordat we uit de Bijbel gaan lezen, gaan we eerst luisteren naar een psalm. Psalm 84 is dat, vers 1 en vers 4. Het is een uitzending van Nederland Zingt in de Nieuwe Kerk te Delft. Daar wordt psalm 84, vers 1 en 4, wordt daar gezongen.

Ik wil met u samen uit de Bijbel lezen. Dat wil ik doen in de, vanuit de herziene Statenvertaling. En dat wilde ik doen uit 1 Koningen 19, vers 1 tot en met 8. Daarboven staat de vlucht van Elia. Het hoofdstuk daarvoor is een heel bekend hoofdstuk. Bekend verhaal ook. Waarin er jarenlang geen regen is gevallen. En waarin in het bijzonder ook Elia op de berg Karmel 450 Baalpriesters ontmoet. En daarin de strijd aangaat wie de machtigste is. De Baal of de Heere. En dan roept Baal tot de Baalpriesters roepen tot Baal. Maar er komt geen vuur uit de hemel. En uiteindelijk is het Elia die laat zien dat de Heere de God is, de Heerscharen. En vervolgens worden de Baalpriesters worden gedood. Dat betreft een heel machtig verhaal. En dan lezen we vanuit hoofdstuk 19. En daar staat boven dan de vlucht van Elia. Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan. En hoe hij allen, te weten al de profeten, met het zwaard had gedood. Toen stuurde Izebel een bode naar Elia om te zeggen: de goden mogen zo en nog erger met mij doen als ik morgen om deze tijd uw leven niet zal maken als het leven van één van hen. Toen hij dat zag, stond hij op en vluchtte voor zijn leven. Hij kwam in Beersheba, dat aan Juda toebehoort, en liet zijn knecht daarachter. Hij zelf liep echter een dagreis de woestijn in, ging onder een bremstruik zitten en bad om te mogen sterven. Hij zei: het is genoeg. Neem nu mijn leven, Heere, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. En hij ging onder een bremstruik liggen slapen. En zie, een engel raakte hem aan en zei tegen hem: sta op, eet. Hij keek op en zie, aan zijn hoofdeinde lag een koek op kolen gebakken en een kruik water. Hij at en hij dronk en ging vervolgens weer liggen. De engel van de Heere kwam voor de tweede maal, raakte hem aan en zei: sta op, eet, want de weg zou te zwaar voor u zijn. Toen stond hij op, at en dronk en liep door de kracht van dat voedsel 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg van God, de Horeb. Voordat we daarover gaan nadenken, luisteren we eerst nog naar het lied Als ge in nood gezeten.

We willen met elkaar nadenken over de gelezen geschiedenis. Straks ga ik nog een klein stukje verder lezen, vanaf vers 9 tot en met vers 13. Maar we beginnen bij het gelezen stukje. En daar willen we in het bijzonder stilstaan bij de drie woordjes die staan in het vijfde vers. Helemaal aan het eind. In het vijfde vers staat daar: sta op en eet. Er zijn drie gedachten. Een vaderlijke vermaning, een hemelse versterking en een goddelijke vertroosting. Allereerst een vaderlijke vermaning. Het is opvallend hoe God met Elia omgaat. Wij zouden misschien verwachten dat de Heer hem eerst terechtwijst. Elia, waar is nu dat geloof dat je op de Karmel had? Waar is nu het vertrouwen waarmee je tegenover 450 Baalpriesters stond? Maar zo doet God het niet. De Heer kent zijn kind beter dan Elia zichzelf kent. God ziet niet alleen Elia's angst. Hij ziet ook de weg die achter hem ligt. De spanning van jaren. De eenzaamheid. De voortdurende strijd. De druk waaronder hij heeft geleefd. En daarom komt de Heer niet als een strenge rechter, maar als een zorgende vader. Dat zien we vaker in de schrift. Toen Jona moedeloos onder de wonderboom zat, liet God hem niet los. Toen Petrus gevallen was, zocht Christus hem weer op. Toen Thomas vol twijfel zat, kwam de Heer hem tegemoet. En zo handelt God nog steeds. Misschien zit er iemand die zichzelf verwijten maakt. Waarom ben ik geestelijk zo koud geworden? Waarom is mijn geloof zo zwak? Waarom zie ik zo weinig van de Heer in mijn leven? Dan kijken we vaak eerst naar onze eigen tekortkomingen. Maar kijk eens naar Gods handelingen. Hij zoekt Elia op. Niet omdat Elia sterk is, maar omdat God trouw is. Dat is een groot verschil. Ons behoud rust niet op de sterkte van ons geloof, maar op de trouw van de God die het geloof gewerkt heeft. Er zit nog een les in dat eenvoudige bevel. Sta op. De Heere laat Elia niet liggen waar hij ligt. God troost zijn kinderen, maar hij laat hen niet in hun moedeloosheid wonen. Dat zien we ook vandaag. Iemand kan jarenlang leven met teleurstellingen, vastlopen in medelijden, blijven kijken naar wat verloren ging. Maar de Heere zegt: sta op. Niet blijf daar liggen. Niet blijf naar jezelf kijken. Maar richt je oog weer op mij. Hoe vaak gebeurt het niet dat een mens meer bezig is met zijn gevoelens dan met Gods belofte? Meer bezig met zijn zorgen dan met Gods trouw? Meer bezig met zijn omstandigheden dan met Christus? En dan klinkt het: sta op. Niet omdat wij het kunnen, maar omdat God ons los wil maken uit een neerwaartse spiraal. En dan volgt er een hemelse versterking. De engel zegt tegen Elia: sta op. Eet, want anders zou de weg voor je te veel zijn. Dat is misschien wel een van de meest pastorale woorden uit dit hoofdstuk. God zegt niet: stel je niet aan. Dat zeggen mensen soms tegen elkaar. Je moet wat sterker zijn, je moet gewoon doorgaan, zet je eroverheen. Maar God spreekt anders. Hij zegt feitelijk: ik weet dat de weg zwaar is. Ik weet dat je moe bent. En ik weet dat je het niet kunt dragen in eigen kracht. Wat een troost ligt daarin. De Heere kent onze grenzen beter dan wij zelf. Juist in onze tijd is dat belangrijk. Wij leven in een cultuur van presteren. Alles moet sneller, beter, efficiënter, succesvoller. Mensen raken uitgeput. Niet alleen lichamelijk, ook geestelijk. Ze dragen verantwoordelijkheden waar ze onder bezwijken. En ze voelen zich schuldig als ze niet voldoen aan de verwachtingen van anderen. Maar kijk eens naar God. Voordat hij verder spreekt, geeft hij eten. Rust, herstel, nieuwe kracht. Een predikant vertelde eens over een gemeentelid dat in een burn-out terechtkwam. Jarenlang was hij overal actief geweest, in zijn werk, in de kerk, in zijn gezin. Iedereen vond hem toegewijd, totdat hij instortte. Maandenlang kon hij nauwelijks lezen, nauwelijks bidden, nauwelijks nadenken. En hij zei later: ik dacht dat ik alles droeg, maar ik ontdekte dat God mij al die jaren gedragen had. Dat is precies wat Elia moet leren. Niet Elia draagt Gods werk. God draagt Elia. Is dat niet een les die wij telkens opnieuw moeten leren? Wij denken vaak: de kerk hangt van ons af. Ons gezin hangt van ons af. Ons geloof hangt van ons af. Maar uiteindelijk houdt God alles vast. Dat betekent niet dat wij niets hoeven te doen, maar wel dat de uitkomst niet in onze handen ligt.
De krachtbron ligt buiten onszelf. Daarom moest Elia eten. En daarom moet ook Gods volk leven van wat God geeft. Van zijn woord, van zijn belofte, van zijn genade, van de Heer Jezus Christus. En dan het derde punt, de goddelijke vertroosting. Maar dan lezen we allereerst nog eventjes een stukje uit de Bijbel. 1 Koningen 19, vanaf vers 9 tot en met 13. Daar staat de openbaring van God aan Elia. Hij ging daar een grot in en overnachtte er. En zie, het woord van de Heere kwam tot hem en hij zei tegen hem: wat doet u hier, Elia? En hij zei: ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven. En ze staan mij naar het leven om het mij te benemen. Maar hij zei: ga naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht van de Heere. En zie, de Heere ging voorbij. En een grote, sterke wind die bergen spleet en rotsen in stukken brak voor het aangezicht van de Heere uit. Maar de Heere was niet in de wind. En na deze wind kwam er een aardbeving. Maar de Heere was ook niet in de aardbeving. En op de aardbeving volgde een vuur. Maar de Heere was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het suizen van een zachte stilte. En het gebeurde, toen Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht met zijn mantel omwikkelde, naar buiten ging en in de ingang van de grot bleef staan. En zie, een stem kwam tot hem en die zei: wat doet u hier, Elia? Een goddelijke vertroosting. Het hoogtepunt van deze geschiedenis ligt niet bij de storm, niet bij de aardbeving en zelfs niet bij het vuur. Het hoogtepunt ligt in dat kleine zinnetje. En na het vuur het suizen van een zachte stilte. Daar ontmoet Elia de Heere. Dat is opvallend, want Elia kende de macht van God al. Hij had vuur uit de hemel zien vallen. Hij had regen zien komen na 3,5 jaar droogte. Hij had wonderen meegemaakt die wij nauwelijks kunnen voorstellen. Maar nu moet hij iets anders leren. Hij moet Gods kracht, hij moet Gods hart leren kennen. Niet alleen Gods macht, niet alleen Gods gerechtigheid, maar Gods ontferming, Gods trouw, Gods liefde voor een moedeloze knecht. Sommige mensen kennen de storm. Misschien heeft God je leven wel stilgezet door ziekte, door een sterfgeval, door financiële zorgen, door een conflict, door een kind dat een eigen weg gaat, door een huwelijk dat onder druk staat of op de klippen loopt. Er zijn momenten waarop alles lijkt te schudden, net als bij Elia. Soms gebruikt God zulke stormen om ons wakker te maken, om ons los te maken van de dingen waarop wij steunen, om ons te leren dat we niet zonder hem kunnen. Dat doet pijn, maar het kan wel Gods weg zijn. Een aardbeving. Het haalt onze zekerheden onderuit. Dat gebeurt soms ook geestelijk. Misschien dacht je vroeger dat je het wel wist, dat je een goed mens was, dat het met jou wel zou meevallen. Maar dan laat God je iets zien van je eigen hart, van je trots, van je zelfzucht, van je ongeloof. En dan schudt alles wat vast leek te staan, en dat is niet prettig. Maar het is vaak noodzakelijk, want zolang een mens nog op zichzelf vertrouwt, zal hij Christus niet nodig hebben. En dan het vuur. Het vuur van Gods woord. In de Bijbel wordt Gods woord soms vergeleken met vuur. Vuur verteert, vuur zuivert, vuur haalt weg wat niet echt is. Soms kan een preekje raken. Niet omdat de dominee zo mooi sprak, maar omdat God zelf spreekt. Een tekst die je nooit meer loslaat. Een zin die steeds weer terugkomt. Een waarheid die je niet meer kunt ontlopen. Dat vuur kan pijnlijk zijn, maar het heeft een doel. Om ons dichter bij God te brengen. Als het hierbij zou blijven, zou niemand behouden worden. Als er alleen oordeel was, alleen ontdekking, alleen schuld, dan zou er geen hoop zijn. Maar na de storm komt de stilte. Na de aardbeving komt de stilte. Na het vuur komt de stilte. En daarin ontmoet Elia zijn God. Wanneer ervaar je zo'n Horeb? Zo'n Horeb die Elia hier heeft meegemaakt. Misschien denk je wel, dat heb ik nooit meegemaakt. Maar vaak gebeurt het eenvoudiger dan wij verwachten. Een moderne Horeb-ervaring is niet altijd spectaculair. Soms zit je in de kerk. Je hebt misschien al honderden preken gehoord en ineens is er een zin die binnenkomt. Niet alleen in je verstand, maar in je hart. Je voelt, dit zegt God tegen mij. Dat kan een Horeb-moment zijn. Of
Misschien lees je 's morgens een bijbelgedeelte. Een tekst die je al tientallen keren hebt gelezen. En toch lijkt het alsof die woorden nieuw zijn. Alsof de Heere zegt, deze belofte geldt ook voor jou. Dat kan een Horeb-moment zijn. Of je wandelt alleen, met zorgen die niemand begrijpt. En plotseling komt er rust. Niet omdat alle problemen opgelost zijn, maar omdat je weet, de Heere weet ervan. Dat kan een Horeb-moment zijn. Veel mensen willen vooral dat hun problemen verdwijnen. Elia wilde aanvankelijk ook maar één ding. Uit de situatie weg. Maar God doet meer. Hij geeft niet alleen hulp, hij geeft zichzelf. De diepe troost is niet dat alle problemen verdwijnen. De diepe troost is dat God aanwezig is. Vraag daarom niet alleen, Heere, neem dit weg. Maar vraag ook, Heere, leer mij u kennen in deze situatie. We leven in een tijd waarin alles lawaai maakt. Telefoons, nieuws, social media, werk, agenda's. Maar God spreekt vaak in de stilte. Dat betekent niet dat elke stilte een ontmoeting met God oplevert. Maar een mens die nooit stil wordt, hoort zijn stem moeilijk. Reserveer bewust tijd voor gebed, voor bijbellezen, voor overdenken. Maak ruimte voor een persoonlijk Horeb. Denk niet dat je alleen bent. Dat was de vergissing van Elia. Hij dacht, ik ben de enige. En God zei, ik heb nog 7000 overgelaten. Ook vandaag kan een christen zich alleen voelen. Misschien op het werk, misschien in de familie, misschien in de maatschappij. Maar God heeft meer kinderen dan wij denken. En bovendien, zelfs als niemand je begrijpt, blijft de Heere dezelfde. Kijk verder dan je gevoel. Elia voelde zich verlaten, maar hij was niet verlaten. Elia voelde zich alleen, maar hij was niet alleen. Elia voelde dat alles eindigde, maar God was juist bezig verder te gaan. Dat is een belangrijke les. Gevoelens zijn echt, maar ze vertellen niet altijd de waarheid. Gods woord is betrouwbaarder dan mijn stemming. Gods beloften zijn vaster dan mijn emoties. Uiteindelijk is de grootste troost van deze geschiedenis niet dat Elia God vasthield, maar dat God Elia vasthield. Elia vluchtte. God zocht hem op. Elia wilde stoppen. God ging door. Elia zag geen toekomst. God had al een toekomst voorbereid. En diezelfde God leeft vandaag nog. En daarom mag een vermoeide gelovige moed vatten. Daarom mag een zoekende zondaar hopen. En daarom mag een strijdende christen volhouden. Want achter de storm staat nog altijd dezelfde God. Achter de aardbeving, achter het vuur en in het zuizen van een zachte stilte zegt hij nog steeds: sta op, eet, want de weg zou voor u te veel zijn.

0: Krimpen-Urbaert.
1: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Oekraïne. Het was volgens Oekraïne de grootste aanval met ballistische raketten sinds het begin van de oorlog. De meeste raketten werden afgevuurd op de hoofdstad Kiev. Er viel daar zeker 1 dode en raakte veel mensen gewond. Volgens Oekraïne konden ze nog niet de helft van de raketten onderscheppen vanwege te weinig luchtafweer. Op de A1 bij Naarden is vanochtend vroeg een spookrijder op een taxi gebotst. Niemand raakte gewond, maar de spookrijder is aangehouden. De 33-jarige Amsterdammer was onder invloed toen hij 3,5 kilometer lang richting Amsterdam tegen het verkeer inreed. Hoe die op de verkeerde weghelft terechtkwam is nog niet duidelijk. Cuba heeft dissident Luis Manuel Otero Alcantara in ballingschap naar de VS laten gaan. Alcantara was een van de boegbeelden van een groep kunstenaars die protesteert tegen het communistische regime in Cuba. Hij werd in 2021 opgepakt. Cuba wilde hem laten gaan als hij het land zou verlaten en van de VS mocht hij komen. Gisteren landde hij in Miami. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Hippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens aandoet om het concert in te halen. En dan nog het weer tot besluit. Er zijn zon en wolken vandaag, met mogelijk hier en daar ook een enkel buitje. Er staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt zo tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken en aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urbaert.

Info. RTV Krimpen de Waard, toeristische tips. Dag luisteraars, we gaan naar het streekmuseum Krimpen de Waard. Aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel. Daar leer je hoe het zware boerenleven, de binnenvaart en het touwslaan, hoe het er vroeger allemaal aan toe ging. Wees daar van harte welkom bij het streekmuseum Krimpen de Waard in Krimpen aan de IJssel.

0: regio-info.
1: Het is vakantie. Dag luisteraars, tot eind augustus is het bij RTV Krimpen de Waard ook een periode met vakantie voor de meeste medewerkers. De vaste programmering op de radio wordt zoveel mogelijk aangehouden. Fijne vakantie allemaal en tot gauw weer.

0: Radio-info.
1: Extra verkeersinformatie. Niet vergeten, van 10 augustus tot 7 september is de Algra-brug dicht voor alle doorgaande verkeer. Dat betekent ernstige verkeershinder. Wilt u ook de file vermijden? Werk dan thuis, pak de fiets of reis met het openbaar vervoer.

0: veel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad als afgelopen nacht. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. Bij Naarden is op de A1 richting Amsterdam vanochtend vroeg een spookrijder op een taxi gebotst. Niemand raakte gewond, maar de spookrijder is aangehouden. De 33-jarige Amsterdammer was onder invloed toen hij 3,5 kilometer lang tegen het verkeer en reed richting Amersfoort. Hoe hij op de verkeerde weghelft terechtkwam is nog niet duidelijk. Cuba heeft dissident Luis Manuel Otero Alcántara in ballingschap naar de VS laten gaan. Alcántara was een van de boegbeelden van een groep kunstenaars die protesteert tegen het communistische regime in Cuba. Hij werd in 2021 opgepakt. Cuba wilde hem laten gaan als hij het land zou verlaten en van de VS mocht hij komen. Gisteren landde hij in Miami. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio, zelf kind van gevluchte Cubanen, gebruikte de vrijlating van Alcántara om Cuba opnieuw op te roepen alle politieke gevangenen te laten gaan. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Ippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het weer, zon en wolken, met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Er staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
1: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
2: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: DNA presentatie Adrie Oudenes. Hij speelt met allerlei muziekstijlen. Op naar de boterham is zijn motto. Een muzikaal ochtendgloren hier bij.

Het is weer tijd voor DNA. Het is weer tijd voor een nieuw rijtje met lekkere, rustige muziek. En dat allemaal op het laatste uurtje van de zondagmorgen. En zullen we eens van start gaan met Brad? Ja, dat is een goed idee. If heet het nummertje.

Heel prettig om er eens eventjes weer bij te hebben. De formatie Brad met If Guitar Man was ook al zoiets. En ja, ze hebben er nog meer gemaakt hoor, destijds. Misschien krijgen we daar in de toekomst nog wel eens een keer de ruimte voor om dat te laten horen hier bij DNA en zo. We gaan eens even kijken of wij nog contact kunnen krijgen met een land aan de overkant van de Noordzee.

Muziek van de Moss Born Brothers en zo. En dat is allemaal getiteld Brothers in Arms. Maar dat had hij denk ik al in de gaten en zo. We gaan naar Zeeland, naar de formatie Raccoon. En we hebben het over een mooie bloemensoort, een daffodil. Of is het nou een vlinder? Nee, het is volgens mij een bloemetje. Maar hoe dan ook, we gaan er even naar luisteren.

Ja, Raccoon samen met Faella. En uiteraard was dat Daffodils. En dat ging dus inderdaad om een bosje bloemen, hè, kunnen we zeggen. Ja. Thank you for loving me. Hier is Alex Samson.

0: lately. Thank you for loving me.
1: Ja, thank you for loving me. Nou, mooi om te weten dat hij erg dankbaar is en zo. Het kan ook wel eens een keertje ertussendoor. In het repertoire en in het... in de samenstelling van het programma DNA. Hè? Zo is het. I miss you so much. Messages from the heart.

als dat mogelijk is. Maar vaak is dat niet meer mogelijk, omdat degene die je mist er gewoon niet meer zijn. En dat is de realiteit van het leven. En ook dat hoort erbij. Hè? Ja, DNA. Goed. They shoot horses, don't they? Wij gaan terug in de tijd. En we doen dat met de formatie The Racing Cars.

They shoot horses, don't they? Bekend van vroeger. Dit is trouwens ook bekend van vroeger. Nou en of. Hier is Herman van Veen met Suzanne.

Ja, Suzanne met Herman van Veen. Prachtige tekst, prachtig nummer, prachtige artiest. Kortom, helemaal prachtig. Misschien wel net zo prachtig als het programma DNA. Hè? Ja, dat zou maar kunnen. Kingfisher is dit met The Blades.

King Fisher was dat. Heel apart. Mooi. We gaan naar een mooie zangeres. Zij heet Shia en ze is in gezelschap van Zion Ray. En ze hebben het saampjes over een fragile heart en zo. En dat gaat nu gebeuren.

Zion Ray samen met Sia. Dus zullen het vriendjes of vriendinnetjes zijn? Ik weet niet. Geen idee. Maar we waren wel aanwezig met een hele mooie. En dat is het gevoelige hart. Vrij vertaald. Dit is Tony Joe White. Prachtige warme stem heeft die jongeman. Hoewel, zo jong is hij ook niet meer. Maar het is wel het nummer Closer to the Truth.

een heel apart nummer. Dat is nummer van Tony Joe White. En Closer to the Truth. How to live. How do I live, liever gezegd. Van Lee Ann. Lee Ann Rimes.

Inderdaad, dat is een goede vraag. How do I live van Lee en Rhymes. Volgens mij hebben dus meerdere artiesten ditzelfde nummer opgenomen. Ik denk het wel. We gaan naar Claudia de Breij. En help mij om op jou te wedden.

Ja, we hoorden ook Aquasi erbij. En samen met Claudia waren zij verantwoordelijk van Help mij op jou te wedden. Ja, het leven is soms inderdaad een gok, dus misschien is dat wel het hele verhaal. Cause true love doesn't fade it. Away with time. Zo is me net. Hier is Kwa.

Wat een speciale naam heeft deze artiest. Kwaloer Anuar was dat. En dit is er eentje van Alex. Waren het niet dat ze deze jongeman al lang aan de beurt is geweest in dit programma. En dus wij overschakelen naar Jack Savarotti met Tempting Fate.

dat was dan toch Jack Savarotti. En sommige artiesten die willen gewoon twee keer meedoen in dit programma. Ja, dat gaan, hebben we helemaal geen tijd voor, man. Nee, hier is Flavia Tesh. Because you changed me.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht. En vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie leefomgeving en transport doen onderzoek. In een Antwerpse discotheek is vanmorgen vroeg iemand neergeschoten.

0: Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij één buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. Het weer dan nog tot besluit. Vanmiddag ontstaan er stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
2: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
3: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
4: Get on the floor. Put your hands up. Put your hands up.

Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Zeilingen trekken in het Loekbos. De natuur- en vogelwerkgroep Krimperwaard organiseert op zaterdag 25 juli en donderdag 30 juli zeilingen trekken in het Loekbos. En wel vanaf 9 uur 's morgens tot in de middag. En dat gebeurt allemaal bij de Hendrikshoeve aan de Loet nummer 4 in Lekkerkerk. Meld je nu aan via j.j.colijn@gmail.com.

info. Een alfa-cursus in Schoonhoven. In Schoonhoven gaat op donderdag 10 september weer een alfa-cursus van start. De cursus is bedoeld voor volwassenen vanaf 20 jaar. De 10 gratis bijeenkomsten worden georganiseerd door diverse kerken in Schoonhoven. Meld je nu aan via alfaschoonhoven@gmail.com. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

In Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimpenerwaard in samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.

0: info.
1: Items gezocht voor De Waard aan tafel. Dag luisteraars, in de maand september starten we weer met een nieuwe reeks, een nieuw seizoen De Waard aan tafel, ons wekelijks televisieprogramma. Heeft u tips of items voor dit programma? Mail ze zo snel mogelijk naar redactie@rtvkrippendewaard.nl en vermeld erbij uw naam en telefoonnummer. Alvast hartelijk dank.

0: In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in de A27 bij Gorinchem is sinds gistermiddag 17:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij één buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. De nummers 1 en 2 in de

0: Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

tweede klas. HAVO, VWO, op mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd ik me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: regio-info.
1: Nieuws van het Pianofestival in Gouda. Dag luisteraars, op 23 juli bruist Gouda van de pianomuziek. En dat tijdens een sfeervol zomerfestival gebeurt op diverse locaties in de binnenstad. En er gebeurt werkelijk van alles. Kijk voor meer informatie op pianofestivalgouda.nl.

0: info.
1: Een tip voor als u terugkomt van vakantie. Dag luisteraars, terug van vakantie. Vergeet dan niet om de waterkraan een paar minuten open te draaien. Laat het water, zowel warm als koud, rustig doorlopen. Zo ververst u het stilstaande water in de leidingen en kunt u daarna gewoon weer rustig drinken.

Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.

0: info.
1: We zitten in de hondsdagen. Dag luisteraars, tot en met 20 augustus zitten we in de hondsdagen. Dat is de benaming voor 4 weken de warmste en vaak ook vochtigste periode van het jaar. De naam verwijst naar de ster Sirius. Dat is de hondster in het sterrenbeeld Grote Hond. In de 4 weken gaat deze ster schuil achter de zon. En tijdens de hondsdagen maken donder en bliksemvuur de melk in korte tijd zuur.

0: Twee Krimpen-Uur waard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Iran zijn vanochtend 2 mannen opgehangen die hadden meegedaan aan de massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de 2 daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in de A27 bij Gorinchem is sinds gistermiddag 5:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. En daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van een opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie Leefomgeving en Transport doen onderzoek. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5:00 niet meer heeft geslapen. De etappe voert vandaag van Champagnole naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer, er zijn wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het is 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen er in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst.

Magiek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: constant onder.
1: Regio-info.
2: De RTV Krimpen de Waard-app. Dag luisteraars, zet de RTV Krimpen de Waard-app op je telefoon of iPad. Dan kan je overal waar je maar bent, waar internet is, luisteren en kijken naar RTV Krimpen de Waard. En je blijft ook op de hoogte van het laatste lokale nieuws.

0: info.
1: RTV Knippendewaard met tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars, tips voor de vakantiegangers. Wandel in het Loetbos bij Lekkerkerk. Het Loetbos is het centrale natuurgebied van de Knippendewaard, doorsneden door het veenriviertje de Loet. Wandelen, vogelspotten of beklim de houten uitkijktoren en geniet van een wijds uitzicht over de sloten en de polders. Een tip van RTV Knippendewaard. Lekker wandelen in het Loetbos.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Activiteiten in het Schoonhoven Zilvermuseum. Dag luisteraars, tijdens deze zomervakantie is er in het Nederlands Zilvermuseum van alles te beleven voor kinderen. Naast een edelsteen speurtocht en vele creatieve kinderworkshops staat ook de beeldende theatervoorstelling Please Don't Touch van Studio Doop op het programma. En op woensdag 22 juli en een maand later woensdag 26 augustus ontdekken kinderen met de voorstelling wat kunst waardevol maakt. Leuk om er een keer naartoe te gaan. Kijk voor meer informatie op zilvermuseum.com.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Iran zijn vanochtend twee mannen opgehangen die hadden meegedaan aan de massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de twee daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Er rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. Dat is te zien op camerabeelden. Sinds gistermiddag 5:30 is het voor vrachtverkeer verboden om over de brug in de A27 bij Gorinchem te rijden. De staalconstructie blijkt niet stevig genoeg en moet worden versterkt. En tot die tijd mogen vrachtwagens er niet overheen. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van alle slachtoffers erop. De politie in Noord-Holland is op zoek naar de eigenaar van een ontsnapte wallaby. Het dier loopt los in Middenmeer, maar het is niet duidelijk waar het dier vandaan komt. De politie adviseert weggebruikers goed op te letten en roept inwoners op om de wallaby niet zelf te vangen. Twee dierenparken in de regio missen het buideldier niet, dus het is mogelijk van een particulier. Sinds twee jaar is het verboden om een wallaby als huisdier te houden. Maar wie er al één had, mag hem nog houden tot hij doodgaat. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het dan op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Ontspanning en plezier. Dag luisteraars, de zomerperiode is de tijd van ontspanning en plezier. Wie op vakantie gaat, wensen we een goede reis toe en een aangenaam verblijf. De vakantiegangers in de regio heten van harte welkom. Leuk dat u er bent en uiteraard ook een fijn verblijf toegewenst.

0: info.
1: Blauwalgen in de krimpende hout. Dag luisteraars, door het warme weer is het opnieuw raak in de plas krimpende hout en krimpen aan de lek. Er geldt nu een waarschuwing voor blauwalgen. Huidirritatie en maag- en darmklachten kunnen hierdoor ontstaan. Het advies is daarom om niet in de plas te zwemmen. Actuele informatie lees je op zwemwater.nl.

info. Hij komt er weer aan, de lek- en bandenrit. Dag luisteraars, de 14e lek- en bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De lek- en bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de lek- en bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De lek- en bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn twee mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker één opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. Twee Iraanse mannen die eerder dit jaar meededen aan de massale protesten in het land zijn vanochtend opgehangen. De demonstranten kregen de straf omdat ze bij de protesten agenten zouden hebben gedood en gemarteld. Bij de protesten werden duizenden demonstranten gedood of opgepakt. Anderen werden achteraf geëxecuteerd. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van de slachtoffers erop. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hebben een gebroken nacht gehad. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5 uur niet meer heeft geslapen. Het weer dan nog, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op en morgen dan is het wisselend bewolkt. Met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom, welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Maria.

0: regio-info.
1: Verkeersinformatie op RTV Krimpenerwaard. Dag luisteraars, tot en met 7 augustus is er een wegaafsluiting op de burgemeester James Singel in Gouda. Het betreft de kruisingen met de Goudse Poort en de burgemeester Meisingel. De aannemer voert wegwerkzaamheden uit voor het nieuwbouwproject 1828. Houd dus rekening met enige vertraging.

0: c'est ça la vie, baby.
1: Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Vesperingen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: regio-info.
1: Wat is er allemaal te beleven in de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven hier in de Krimpende Waard.

0: regio-info.
1: Het Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, musea hier in de Krimpenerwaard. In Haastrecht bijvoorbeeld is er het museum Paulina Bisdom van Vliet. Een prachtig 19e-eeuws woonmuseum. Stap er eens binnen en waai je direct in de sfeer van de vroegere adellijke familie die daar leefde. Het museum Paulina Bisdom van Vliet. Gonna get tough.

0: In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Dame op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Dame 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt ook flinke vertraging op. België gaat daarom andere scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Dame, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als 3e. Hij was vertrokken vanaf de 2e plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
4: Triple Play is een programma waarin steeds 3 songs op een rij worden gedraaid. De onderwerpen variëren en kunnen alle kanten op, met als voorbeelden een artiest, een genre, een land enzovoort. Het programma biedt voor elk wat wils, met veel muziek en weinig woorden. Samenstelling en presentatie, Kees de Haan. Triple Play. Kees de Haan. Ik heet je van harte welkom en...

Zet de zonnebrand maar klaar, want Triple Play pakt vandaag helemaal uit met een aflevering vol zomerzon. We reizen deze uitzending kriskras door Europa. Van de Spaanse costas naar de Italiaanse Riviera. Van de Griekse eilanden naar de Mexicaanse wortels van Linda Ronstedt. Nummers vol zonnestralen, vakantieliefdes en dansbare zomerrits van weleer. Doe de balkondeur open, zet het geluid harder en laat je meevoeren door dit zomerse feestje. Bonnie M, het Duits-Caribische discoproject van producer Frank Varian, waarmee ik opende, wist als geen ander een feestje te bouwen. En met deze uptempo vakantiehit zet de show meteen de toon.

Drie Spaanse zonnestralen op rij. Juan Pardo bouwde een lange carrière op als zanger en producer in Spanje. Los Diablos scoorde met Un Rayo del Sol een van de allergrootste zomerrits ooit in Spanje. Het was oorspronkelijk een Frans chanson getiteld Fernando. Pas de Spaanse bewerking maakte er een zomerklassieker van. El Chato sluit het blokje af met Loco Loco.

Een bijzonder nummer met een verrassende achtergrond. Elsa Baeza, geboren in Cuba, maar sinds eind jaren 60 actief in Spanje, scoorde eind jaren 70 een grote hit met Credo. Het lied klinkt als een religieus geloofslied, maar is in 1975 geschreven door een componist uit Nicaragua.

Drie Italiaanse zonnestralen achter elkaar. Giovanotti, echte naam, Lorenzo Cherubini, scoorde met Un Raggio di Sole, een zonnige hit die onder de melodie stiekem een sample van Michael Jackson's Rock With You verstopte. En dan natuurlijk Eduardo Vianello, met Abron Zatissima, het prototype van de Italiaanse zomerhit.

absolute klassieker die in 1982 de tweede plaats haalde op het Sanremo Festival, maar uiteindelijk veel groter werd dan menige winnaar. Albano is een Italiaanse tenor, Romina Power een Amerikaanse zangeres en actrice. Samen verkochten ze wereldwijd miljoenen exemplaren van deze zonnige meezinger over het geluk in de kleine dingen.

Een Nederlands tintje in dit rijtje zomerhits. De Press kwam uit Maastricht en was de voortzetting van de Walkers. Na een naamswijziging in 1980 scoorde de met ska, new wave en reggae beïnvloede band in 1981 een hit met Cantare Pepe. Het nummer haalde de 11e plaats in de Nederlandse top 40 en werd zelfs alarmschijf.

Drie keer Griekse sfeer op rij. Helena Paparizou, de Zweeds-Griekse zangeres die in 2005 het Eurovisie Songfestival won voor Griekenland, laat met Mila Mou horen dat Griekse popmuziek ook los van het Songfestival hits kan schrijven. Tina Salini brengt met haar Greek medley een aaneenschakeling van bekende Griekse melodieën. Ideaal voor een avondje taverna-sfeer, met uitzicht op zee. En dan, natuurlijk, Nana Maskouri mag niet ontbreken. Want zij was een van de grote namen die Griekenland heeft voortgebracht. Herkenbaar aan haar karakteristieke stem en bril, verkocht ze wereldwijd tientallen miljoenen platen en zong ze in meer dan een dozijn talen. Met Melissa Mou sluit ze dit Griekse drieluik ingetogen en warm af.

Het Deense duo Laidback schreef met Sunshine Reggae onbedoeld de zomerhit van 1983. Het nummer werd in Duitsland en Oostenrijk zelfs nummer 1 en stond ook in Nederland hoog genoteerd. De bijbehorende videoclip met het duo als suffe kantoorklerken die dromen van een tropische ontsnapping werd gefilmd op Sri Lanka.

We sluiten deze zomerse reis af met Louis Bourdon, die wereldberoemd werd met zijn unieke elektrische harpachtige gitaarstijl. Met Felicidades eindigt de aflevering precies zoals ze begon. Vrolijk, warm en met een gevoel van feest. Daar sluiten we deze zomerse triple play mee af. Van Spaanse Rayos de Sol tot Griekse melodieën, van Bonnie M. tot Linda Ronstedt. Hopelijk heb je er weer van genoten. Blijf luisteren, blijf genieten van de zomer. En tot de volgende aflevering van Triple Play.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond tweede in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij staat nu tweede in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Dame op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Dame 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat daarom andere Europese scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Dame, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door branden dan in dezelfde periode vorig jaar. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als derde. Hij was vertrokken vanaf de tweede plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. Het weer, een mix van zon en wolken. In het noorden kunnen wat buien vallen, vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: info.
1: Een expositie in de bibliotheek van Lekkerkerk. Dag luisteraars, de bibliotheek van Lekkerkerk die toont tot en met eind augustus werken van twee kunstenaars met ieder een eigen stijl. De verwachte beeldhoudster Didi Petri en graffiti-kunstenaar Piet van der Velde. U bent van harte welkom. De expositie tot en met eind augustus is gratis te bezoeken.

Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimpenerwaard in samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Meer gezegden hier op RTV Krimpen de Waard. Dag luisteraars, nu is even wat anders. Twee weerspreuken. Augustus warm en klaar geeft ons allen een gezegend najaar. En is het de komende tijd flink heet, dan zorgt dat de winter veel kouder meet.

0: V. Krimpen-Urwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. Na Duitsland gaat ook België op zoek naar andere bouwers voor fregatten dan het Nederlandse Dame. België heeft daar 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat scheepsbouwers benaderen in andere Europese landen, zei defensieminister Franke. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al 10 overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond 2e in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Die staat nu 2e in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is nog 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen en vannacht klaart het op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

Een hele goede avond, lieve mensen. Het is zondagavond, even na de klok van 7. Dus de hoogste tijd voor een momentje rust.

Ik zou willen dat je blij kon zien wie je in de spiegel ziet. Trots kan zijn om wie je graag bent. En mild naar dat wat liever niet. Ik zou willen dat jij hoopvol kon kijken wie daar terugkijkt. Vol vertrouwen dat die persoon al zoveel heeft bereikt. Ik zou willen dat jij rotsvast kunt vertrouwen op de kracht van die ene persoon in de spiegel die daar nu naar je lacht. Zelfs als het leven naar je gooit, waar je nu niet op wacht.

Heerlijk om je terug te trekken in fantasie en dromen. Even leven in een tijd die toch nooit zal komen. Even de realiteit en die moet uit je geest verbannen. Een momentje zonder zorg, gelukkig en ontspannen. Heerlijk om je terug te trekken in fantasie en dromen. Even weer wat kracht opdoen voor tijden die gaan komen.

De wereld huilt in stille nachten, waar schaduwen de hoop verachten. De aarde kreunt, de lucht vervuilt. Een toekomst die langzaam verdwijnt en verschuilt. Gevallen dromen in verre landen. Stemmen die smeken met lege handen. Oorlog tekent de horizon rood. Kinderen groeien in angst en nood. Rijken bouwen muren van goud, terwijl armen vechten tegen de kou. De zee stijgt, de bossen krimpen. Wat ooit bloeide, begint te zinken. Maar ergens, tussen puin en pijn, flikkert nog een vlam, nog zo klein. Mensen die geven, mensen die strijden, die liefde zaaien en onrecht vermijden. Als duisternis de dagen breekt, is er altijd hoop die overleeft. Een stem, een hand, een hart dat ziet, dat weigert te zwijgen, dat nooit verliet.

Ik dacht dat ik alles verwerkt had. Maar voel ineens weer die pijn. Van het meisje van vroeger. Zo kwetsbaar, zo klein. Teruggezet in het verleden. Toen ik mezelf niet beschermen kon. Ik zit weer in de kern. Daar waar het ooit begon. Het is vreselijk me zo te voelen. Maar ik begrijp nu mijn gedrag. Waarom ik altijd denk en voel dat ik er niet zijn mag. Dat kleine meisje ben ik niet meer. Het is haar pijn die ik nog draag. Die kan nu gaan genezen. Haar geduld is wat ik vraag.

We gaan alweer naar het laatste gedicht. De regen zong haar eigen taal. In elke emmer, elke schaal. Verspreid door het oude huis. Ik voelde mij er thuis. 'S Winters om de kolenhaard. Gezellig dicht aaneengeschaard. Lieten de oude boomstammen grillig hun verhalen vlammen. In de smalle donkere gang konden we heimelijk avondenlang spannende avonturen verstoppen. En de geest der duisternis horen kloppen. Bij het afscheid heb ik mijn dromen en geluk meegenomen. Meegenomen van de zolder van het oude huis. Ik voelde mij er thuis.

Ja, lieve mensen, dat was het dan weer voor vanavond. Het gedichtenprogramma Een Momentje Rust. Samenstelling en regie, Wim Schelings. Presentatie, Ingrid Tuinstra. Aanstaande woensdag zijn we natuurlijk weer met ons middagmagazine Breek de Week van 3 tot 5. Heel graag tot woensdag. Voor nu, fijne avond. Veel plezier met de voetbal. En voor later, slaap lekker.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een eind aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder van Berlijn vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord voor neonazi's zou kunnen worden. In Noorwegen is een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het monument in Oslo is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel en ook staan de namen van de slachtoffers erop. De 15e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij was bij de aankomst bergop sneller dan Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. In de slotfase van de Alpen-etappe ging de Deen Jonas Vingegaard hard onderuit en moest opgeven. Het weer in het noorden bewolkt en enkele buien. In de rest van het land is er ook nog wat zon. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij. U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Goedenavond, luisteraars. Hartelijk welkom bij dit enige christelijke muziekprogramma op deze zender, RTV Krimpende Waard. Het programma U Zet de Glorie. Met vanavond Johan van Ordenne achter de schuiven en die bedient hij ook. Hendrin is van Buren heeft de muziek uitgezocht en keuzes gemaakt om u te verrassen met mooie, inspirerende en bemoedigende muziek. Nou zeg ik dat wel, maar ik weet en ben er me van bewust dat wij dat niet van onszelf kunnen. Maar we mogen weten waar we de kracht en wijsheid vandaan mogen vragen. Natuurlijk van Jezus alleen. Door zijn geest. Want ons natuurlijk leven moet geestelijk worden. En ons geestelijk leven moet natuurlijk worden. Hé, dat is een sterke. Nog een keer. Want ons natuurlijk leven moet geestelijk worden. En ons geestelijk leven moet natuurlijk worden. En dan komen wij uit bij de Heilige Geest van God. Die wil ons dat schenken. Als wij erom vragen. Dat gaan we doen met het Ego Reiskoor onder leiding van Jaap de Ruiter. Met de titel Heilige Geest van God.

Wat kunt u verwachten in het eerste uur van dit programma? De groep Sela heeft een speciaal plekje in mijn religieuze discotheek. En ik wil u er deelgenoot van laten worden van de cd Thuis. In groepjes van 2 liederen. En als eerste gaan we luisteren naar Glorie heeft een naam. En als tweede lied In alles. Luister dus naar de groep Sela.

Vervolgens kunt u luisteren naar Een woord is genoeg. Gevolgd door Wanneer ik u vind, niet vind. Dus Een woord is genoeg. En als tweede lied Wanneer ik u niet vind.

Opnieuw een groepje van twee liederen. Als eerste titel Met u alleen. En als tweede Als ik u ontmoet.

als ik u ontmoet, mijn God. In de zachte stilte. U bent hier. Dat is genoeg.

Wel een getuigenis, vindt u hier niet, luisteraars? Nog twee liederen. Nu de titelsong, getiteld Thuis. Gevolgd door een titel Zo hoort de liefde bij ons. Dat hebben we pas nog gezongen in de kerk, ja. Zo hoort de liefde bij ons.

En nogmaals, een blokje van twee. Met de eerste titel, Bij u is de bron. Naar aanleiding van Psalm 36. En als tweede, Ubi Caritas.

We hebben nog ruimte voor één lied, luisteraars, van deze cd. In dit eerste uur. Namelijk waar vriendschap en liefde zijn. In de tweede uur hoop ik andere christelijke muziek te brengen. Tot het nieuws van 9 uur kunt u luisteren naar een instrumentaal nummer getiteld Ik wandel in het licht. Zullen we zeggen tot na 9? Tot zo dan.

0: U luistert naar RTV Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 20 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. Dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en daar overleed hij later. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Max Verstappen is tevreden met zijn derde plek in de Grand Prix van België. Hij noemt het resultaat beter dan verwacht. En dat kwam volgens hem vooral doordat hij dit weekend de auto meteen onder controle had. De winst in de Formule 1-wedstrijd ging naar Kimi Antonelli. Charles Leclerc werd tweede. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer in het noorden bewolkt en enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: Opnieuw een goedenavond, luisteraars. In dit tweede uur van UZ de Glorie gaan we weer muziek draaien. En wat voor muziek. Zoals u dat van mij gewend bent. En van een koor wat ook favoriet is van mij. Namelijk de Juvanten uit Huizen. Helaas, ze zijn opgeheven. Bestaat niet meer. De mensen gelukkig nog wel, maar het koor als zodanig is opgeheven. Maar ze hebben mooie cd's nagelaten en daar kunnen we nu van draaien. We beginnen met Als ik kom tot u. Een samengesteld koor. Er zitten ook nog andere koren bij je. Maar even zo goed, veel meer van de Juvanten. Maar nu is een groot samengesteld koor die gaat zingen Als ik kom tot u. En als tweede lied, Heugelijke Tijding. Omnia cum nom Deo, uit Nieuw-Lekkerland. Dus vlak uit de buurt. Luister dus naar Als ik kom tot u en Heugelijke Tijding.

We vervolgen met nog een paar liederen gezongen door de Juvante. Heer, wees mijn gids, gaan ze zingen. Dat is dus van Laudate uit Barneveld. En als ik hier mijn werk op aarde is gedaan...

Heer in de hemel, praise him uit Dordrecht gaan dat zingen. En de heilige stad van de Juvante uit Huizen. Heer in de hemel en de heilige stad.

Ik wil u een overdenking voorlezen van dominee Arie van der Veer. Vanuit Hosea 2, van 13 tot 17. En van 16 en 17 de vers, daar staat... Daarom zal ik haar meelokken naar de woestijn en dan tot haar spreken. Daar zal ik haar wijngaarden aan haar teruggeven. Tot Argordal maak ik tot een poort van hoop. Boven die overdenking staat leren van een crisis. Nou, heden de dagen zijn we crisissen genoeg, dacht ik zo. West-Europa heeft het laatste jaren moeilijk. De welvaart waarin wij leven neemt af. Het woord crisis valt keer op keer. Hoe gaan we als christenen om met deze moeilijke situatie? In het Griekse betekent crisis oordeel. Heeft de situatie waarin wij terecht zijn gekomen te maken met een oordeel? Hebben wij ons al deze moeilijkheden zelf op de hals gehaald? Mag ik deze crisis ook een oordeel van God noemen? De profeet Hosea vond dat wel, van de crisis in zijn tijd. De donkere economische tijden die zouden komen, waren volgens hem een oordeel van God. Israël had lange tijd veel welvaart gekend, maar had God er niet voor gedankt. Sterker nog, de bevolking gaf vreemde afgoden de eer. God had Hosea opdracht gegeven die donkere tijden aan te kondigen. God voelde zich als een man die in de steek gelaten was door zijn vrouw. Het volk Israël, zijn vrouw, was vreemd gegaan. Zij had het verbond met hem verbroken. God, haar man, was jaloers en boos. Hij wilde haar terug. Om zijn kinderen opnieuw zich voor te winnen, heeft God soms geen andere keus dan hen in de woestijn te brengen. Dat is tussen aanhalingstekens. Dat kunnen economisch zware tijden zijn. Maar ook een tijd van ziekte, van rouw, van grote zorgen. Niemand vindt het fijn om zo'n periode door te maken. Maar de woestijn heeft ook een andere kant. Het is een tijd waarin we alle dingen die we als vanzelfsprekend beschouwen weer een klein wonder gaan vinden. Dan worden zogenaamd belangrijke dingen weer heel betrekkelijk. Bovendien, nood leert bidden. Bij tegenslagen zijn mensen sneller geneigd hun toevlucht te zoeken bij God. God die ze in tijden van voorspoed waarin waren vergeten. Wel kenmerkend, hè, voor deze tijd. Het leerzame van Hosea's boodschap is dat de aankondiging van donkere tijden niet alleen een uiting van Gods boosheid was. God nam alles van zijn volk af. Maar dat deed hij ook om het volk opnieuw zijn liefde te laten ervaren. Van een crisis kun je leren.

U heeft geluisterd naar Dei Uvante van met het lied Jezus, ik wil komen. En als tweede lied aan God is de glorie. Luister eens nog enkele mededelingen van het programma rondom de kerken aanstaande zondag. Dan hopen de leden van de hervormde evangelisatie uit Haastrecht te verzorgen. Luisteraars, ik ga weer een poging doen voor medewerkers om eens in de 5 weken een programma te maken. Want alle oproepen ten spijt van alle 55.000 mensen in de Krimpenerwaard, niet één reactie. Geloof mij, je wordt echt niet voor de leeuwen geworpen. We helpen u, ook al is het zo moeilijk, doen we het met elkaar. En dan de Dorcaswinkels in Bergambacht en Schoonhoven wil ik onder uw aandacht bij u brengen. Ga kijken en kopen. Ze verdienen het. De aandacht van u. Ze doen het voor de allerarmsten wereldwijd. Volgende week hoop Jan van der Vlist het programma te presenteren. En dan nog een mededeling. Vandaag heeft dominee Timmerman afscheid genomen van de hervormde gemeente in Schoonhoven. Hij gaat naar Putten. Daar gaat hij de Heer dienen en de mensen vertellen over Jezus. Genoeg gepraat. We gaan nog muziek draaien. Van de groep waar we het vorige uur mee gestart zijn. 2 liederen, een bede en een getuigenis van de groep Sela. Als eerste, geef vrede. Ja, dan moet ik weer denken aan Kees Opschoor. Kees die kreeg een nare mededeling. Uitgezaaide prostaatkanker. Niet leuk. Helemaal niet leuk. En ik hoop en ik bid voor hem dat hij vrede krijgt daarover. En Kees, je weet waar je te vinden bent. Waar je het kunt vinden. Bij hem die alleen vrede is. Het tweede lied is een lied dat heel bekend is, vinden wij, van Sela. Ik zal er zijn. Ook voor jou, Kees. Luister dus naar Geef Vrede en Ik zal er zijn.

Luisteraars, met deze bemoediging besluiten we dit programma. Want de tijd tikt door naar 10 uur. Tot het nieuws kunt u luisteren naar een fluit met de titel The Lord Bless You. Oftewel, de Heere zegene u. En dat wensen wij u ook toe. De zegen van onze Heer. Voor de komende week, misschien gaat u op vakantie. Dan zeker ook weer. Hopelijk ook weer een fijne vakantie, maar ook hopelijk een goede thuiskomst. Want dat is ook weer heel belangrijk, dachten we zo. Hopen dat u genoten was. Fijn dat u erbij was. En bemoedigd bent. Voor straks welterusten. Heb een fijne week. Johan van Ordenen zwaait dag. En Rinus Muren zegt ook dag. Tot de volgende keer. En opnieuw, God zegen.

0: U luistert naar RTV Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon even later worden aangehouden. S is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om de restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een einde aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord wordt voor neonazi's. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer in het noorden bewolkt. Er vallen enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen is er een mix van zon en wolken. En dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: Zondagavond van 10 tot middernacht presenteert RTV Krimpenerwaard een programma waarin René van Broekhoven een speciale gast ontvangt.

0: Ja, je gaat naar Suriname en het leuke tijd. Alleen, ja, binnen 3 maanden had ik wat problemen. Want ik had iets gevonden en daar wilde ik over schrijven. En toen werd ik opgepakt. En werd ik in de kazerne verhoord door militair onder leiding van Boutersen. En toen zei de ambassade de volgende dag, nou, het is beter maar dat je het land verlaat. Dus ik baalde daar ontzettend van, want ik had nog wel even door willen gaan.
1: Goedenavond en welkom in weer een nieuwe aflevering van Het Moment. Het vaste zondagavondprogramma waarin ik met gasten praat over de meest memorabele momenten uit hun leven en werk. Ja, en vanavond is dat journalist en schrijver Rudy Kagi uit Amsterdam. Rudy, hartelijk welkom in Het Moment.
0: Ja, dank je.
1: Ja, jij maakt als journalist bij Vrij Nederland naar eigen zeggen de gouden jaren van de journalistiek mee. Daar komen we uiteraard nog op. Ja, stilstaan bij alles wat jij zoal geschreven hebt is een Mission Impossible. We hebben dus samen een keuze gemaakt en die gaan we straks met de luisteraar delen. Maar eerst even waar ik het programma meestal mee begin om een idee van de achtergrond van de gast te krijgen. Wie was je vader en wie was je moeder? Maar in jouw geval is dat misschien een wat lastige vraag of valt dat mee?
0: Ik weet heel goed wie mijn vader is en wie mijn moeder was. Kijk, ik ben niet het grootste deel van mijn jeugd heb ik niet thuis doorgebracht. Ik was 10 jaar toen ik het huis verliet. Dat is een heel verhaal. Ik weet niet, jij wil weten wie mijn vader was. Nou, mijn vader was Leo Kagi, die was automonteur. En mijn moeder was Jacomina, mijn liefste. En die was huisvrouw.
1: Had je een band met je ouders?
0: Nou, een hele merkwaardige.
1: Oh, vertel.
0: Dus zoals ik zeg, mijn ouders die gingen scheiden toen ik 10 jaar was. En daarna ben ik in een kinderthuis geplaatst en in een pleeggezin en in een ander pleeggezin. Toen ik uit huis werd geplaatst was ik 10. Dus
1: beetje vroeg,
0: zeg maar toen van mijn 10e tot mijn, ja, toen was het nog 18. Toen was het nog 21 eigenlijk. Onder de zorg in mijn geval van een valdijvereniging.
1: Wat doet dat met een kind van 10 jaar?
0: Ja, ja. Het is natuurlijk raar, want je woont thuis en een gegeven ogenblik wordt er gezegd, ik denk dat ze dat nu anders oplossen hoor, maar wordt er gezegd van ja, nee, je kunt niet meer thuis wonen, want je moeder is weg. En je moet dan het huis uit en je moet een kinderthuis.
1: Ja,
0: en je voelt je onthecht en onheemd. En
1: je was toevertrouwd aan de zorg van je vader, begrijp ik hieruit.
0: Ja, nou ja, en die was dus, die was gewoon gestoord, zou ik maar zeggen. Dus die was helemaal niet in staat om dat gezin bij elkaar te houden. Natuurlijk had dat weer helemaal te maken met toen. Hè, dan praten we over 1960. Ja. En dat waren toch nog een beetje de naweeën van de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja.
0: Jij en ik, wij hebben de oorlog niet daadwerkelijk meegemaakt.
1: Nee.
0: Maar we hebben er toch wel het een en ander van meegekregen in onze jeugd.
1: Ja, er werd anders gedacht over hoe je met kinderen omgaat in ieder geval.
0: Ja,
1: en de oude kinderrelatie was ook anders.
0: Zeker. Nee, want dat type kinderthuis waar ik dan in werd geplaatst, dat heette een nieuw Voordorp in Voorschoten. Maar dat type kinderthuis bestaat helemaal niet meer. Het is nu wat je hebt aan instellingen voor jeugd. Dat zijn jongeren met ernstige gedragsproblemen of die om andere zwaarwegende redenen niet thuis kunnen wonen.
1: Ja, en als dat dan gebeurt, hè, dan ben je wordt uitgeplaatst, zoals je zelf zegt. Dat klinkt al helemaal mooi, eufemistisch.
0: Ja.
1: Maar dan kom je daar en dan moet je maar je weg zien te vinden.
0: Mm-hmm.
1: Hoe gaat dat? Hoe ging dat met jou?
0: Nou ja, goed. Die periode in het kinderthuis vond ik niet echt heel prettig. Het was wel duidelijk eigenlijk van wat dan hoe de verhoudingen lagen. Ja, wij konden dan niet meer thuis wonen omdat de gezinssituatie daar niet naar was. Maar dan kom je in een tehuis met een heel straf regime, zelfs met isoleercellen. En dan denk je, ja, wij hebben toch eigenlijk niks gedaan. Wij konden dat toch ook niet helpen. En dat zeg ik dat het nu anders opgelost zou worden, dan zou je zeggen van zo'n vader met al die kinderen en die kan dat allemaal niet aan. En dan zou je daar een gezinscoach op zetten en mogelijk met thuiszorg. En dat in elk geval dat er een andere manier probeert om die kinderen toch in die situatie thuis te laten.

0: En My Father Was an Echo. De Canadese rapper, hip-hop artist Tony Blaze was dat. Met Absent Parents, Permanent Scars. Rudy Kagi, mijn gast van vanavond en ik, weten daarvan mee te praten. En dat deden ze juist dan ook. Rudy, in de tijd dat jij en ik op internaten doorbrachten, was er een instantie die daarop toezag. Dat dit niet altijd even succesvol gebeurde, weten we tegenwoordig maar al te goed.
1: Ja, een kinderbescherming.
0: Daar heb je vast een mening over intussen.
1: Dat heet dan jeugdzorg tegenwoordig. Ja, ja. Ja, nou ja, dat was in die tijd toch totaal anders dan wat het nu is. Ik vind nog wel dat die mensen in een moeilijke positie zitten. In die zin dat ze het niet gauw goed doen. Dus als ze ingrijpen in een gezin, dan zijn het bemoeiers en betuttelaars. En doen ze niks, dan staat er in de krant van pa is uit zijn dak gegaan. Die

0: heeft de vrouw vermoord. En ja. jeugdzorg was bekend met ja. de problematiek, maar greep niet in.
1: Nee.
0: Wat ik dus heel merkwaardig vond, dat ik geen ogenblik. Ik was voor Vrij Nederland bezig met een artikel over de Spijkerkwartier in Arnhem. In die tijd werd daar dan die straat, daar werd een einde gemaakt aan raamprostitutie. En ik heb dat proces beschreven. En toen kwam ik bij een prostituee, tegenwoordig moet je zeggen sekswerker.
1: Ja, ja.
0: Maar ik vind prostituee een veel mooier woord.
1: Ja.
0: En die woonde in Amsterdam en die reed dus elke dag naar Arnhem en die ging daar voor het raam zitten. Maar die had dus een zoontje van 5 jaar. En dat jochie, dat nam ze mee. En die zat dan, terwijl zij achter het raam zat, dat jochie boven met zijn Gameboy te spelen. En zij was woedend. Ja, jeugdzorg bemoeit zich overal mee en ik word betutteld. Ik zei, nou, ik vind dit ongelooflijk. In mijn tijd zou dit ondenkbaar zijn geweest. Mm-hmm. Dat jij dus hier naartoe gaat en dat je dat kind meeneemt.
1: Precies.
0: En dat het dan boven zit. En ik snap wel ook de afweging van jeugdzorg. Nou, wat is nou erger? Zo'n kind uit huis plaatsen en in een hele andere omgeving zetten? Of, nou ja, toch maar bij die moeder die dus een kind met liefde omringt. De omstandigheden zijn niet ideaal. Maar als we een oogje in het zeil houden, dan kan het. Nou, en dat snapte die vrouw dus niet. Maar ik denk, nou, daar zit je nou ontzettend over te mopperen. Maar ik zou willen dat ze daarin dit beleid in mijn tijd zo geweest was.
1: Nou, je zegt het goed. Linksom, rechtsom doen ze het eigenlijk altijd fout. Want we hebben gezien onlangs waar het ook toe kan leiden. Hè,
0: absoluut.
1: Als de kinderbezorging. Maar goed.
2: Nou, doe je jas uit en warmer eerst je handen. Want koude jatten aan mijn lijf, daar ril ik van. Het lijkt wel winter, ik heb de kachel laten branden.

Ik heb mijn moeder laatst een reiscadeau gegeven. Anders had ze haar eigen zuster nooit gezien. Die 10 jaar terug naar Canada ging voor het leven. Ik mag de ziel nu helemaal graag gelukkig zien. En met mijn zusie ben ik kleren wezen kopen. Ze is pas 12, die kleine meid. Ik hoop niet

Nou ja, ik ben vandaag alweer tevreden. Vooral wanneer je nog wat extra's wil. Wat doen we? Op z'n Frans of plaatjes kijken? Toe wees je stop. Of heb je al niets meer? Nou ja, vooruit.

0: Astrid Nijg was dat met Ik doe wat ik doe. Ja, dat is misschien wel een beetje de lijfspreuk van journalist-schrijver Rudy Kagi. Mijn gast van vanavond in het moment. Rudy, ja, over die toch uitzonderlijke jeugd van jou zou je 2 boeken schrijven. Schuifkaas en Hopman. Ja. Nou, dat laatste boek heb ik wel gelezen. Het sprak mij bijzonder aan omdat ook ik in een tehuis heb gezeten. Ongeveer in dezelfde tijd. Ongeveer op dezelfde leeftijd. Ja, ik denk dat ik op dezelfde gevoelens van ontheemding en vervreemding uitkwam als jij. Maar dit terzijde. Het boek Schuifkaas heb ik dus niet gelezen. Wat kun je daar in het kort over vertellen?
1: Nou, dat boek Schuifkaas gaat over een reunie. Dat was zo'n inmiddels 15 jaar geleden. Dat die groepsleiding van dat kindertehuis, die groepsleiders van toen, nou ja, die waren natuurlijk inmiddels ook allemaal rond de 80. En die hadden bedacht van nou, wat zou leuk zijn om nog eens een keer een reunie te houden met een oude pupillen. Die nodigen we uit om te komen. En dan gaan we daar een leuke dag van maken. En nou, dat werd voorbereid. Maar dat is dus totaal uit de hand gelopen. want die oude pupillen die wilden wel komen. Maar die hadden wel van ja, nee, maar dan willen we wel eens eventjes zeggen dat hoe wij die periode hebben ervaren.
0: Oei.
1: En dat was dus voor in een aantal gevallen was dat niet zo prettig.
0: Nee.
1: Om reden die ik dus net aangaf. Kijk, die groepsleiding, die mensen deden allemaal hun best. En die begrepen eigenlijk niet wat er nou in de hoofden van die kinderen omging. Per definitie was het zo dat die groepsleiding nooit een band met die kinderen konden opbouwen. Want die kinderen die hadden iets van, ja, waarom zit ik hier? Wat doe ik hier? En ik heb helemaal niet iemand nodig die mij komt opvoeden. Want ik heb al een vader en moeder.
0: Precies.
1: Snap je? Dus, ja. Dus die mensen die zaten altijd in een positie van, ja, nee, ja, moeizaam.
0: En waren dat in die tijd, nou, zoals je tegenwoordig zegt, professionals? Mensen die het konden weten?
1: Nou, ik heb met die groepsleiders gesproken. En die konden dus terugkijken. En die zeiden, ja, wij deden ook maar wat. Al die kennis die nu aanwezig is. Wij hadden nooit gehoord van autisme of ADHD of andere problematieken. En dus was er eigenlijk het enige wat ze konden doen, was orde handhaven. En dat gebeurde dan met zo'n soort puntensysteem. En ja, als je je bed niet had opgemaakt, dan kreeg je strafpunten. En had je iets goed gedaan, dan kreeg je zoveel punten nodig om naar de televisie te mogen kijken of om in het weekend naar huis te mogen.
0: Ja.
1: Maar dat is dus een beetje, ja, dat is niet zoals het tegenwoordig over opvoeden.

0: Eddie Vedder was dat met een van de songs die hij schreef als soundtrack voor de indrukwekkende film Into the Wild. Het gedramatiseerde verhaal over de laatste levensfase van Christopher McCandless, de jongen die huis en haard zou verlaten omdat de wereld van zijn ouders hem gewoon niets meer bood. Regisseur Sean Penn had Eddie Vedder in een laat productiestadium gevraagd om de muziek voor deze film te schrijven en daarvoor waren toen nog maar 3 weken beschikbaar. Maar Vedder kwam over de brug met 16 prachtige songs en een daarvan hoorden we zojuist. Dat was Rise. Rudy, je vertelde zojuist iets over jouw boek Schuifkaas, waarin je jouw verblijvende kinderthuis beschrijft. In jouw boek Hopman schrijf je over een toch wel bijzondere vriendschap tussen jou en een hopman, dat was die ook, bij de padvinderij. In deze tijd zouden daar wel de wenkbrauwen over worden opgetrokken, denk ik. We hebben het tegenwoordig al gauw over ongewenste intimiteiten, maar in dit geval lag dat toch een beetje anders. Deze man was niet alleen een, laten we zeggen, intieme vriend, maar ook wel de enige die jij als zodanig kende in die tijd, echt kende. Hij trok zich jouw lot aan en zou zich op een zeker moment opwerpen als jouw pleegvader. Nou, dat is even de kadering. Jij kunt het plaatje zelfs veel beter inkleuren, neem ik aan.
1: Nou ja, hij was niet alleen hopman, maar hij was ook journalist bij een plaatselijke krant. En dat was eigenlijk wat ik natuurlijk heel interessant vond. Dus we waren...
0: Toen al?
1: Ik was 8 en toen wilde ik als journalist worden. Dus dat is eigenlijk mijn redding geweest, hoor. Want doordat ik dus heel goed wist wat ik wilde worden later, was ik een beetje daar, een beetje monomaan, alleen maar met die journalistiek bezig. En ik dacht, nou, dat al dat andere. Ja, dus ik ben nooit, ik heb me heel aangepast gedragen. Een broer heb ik en die is een jaar ouder dan ik en die liep altijd weg en die was opstandig en ik ben nooit opstandig geweest. Dus omdat ik wist van ik moet mijn diploma halen en dan word ik journalist. En deze man was dus journalist en hij was vrijgezel. Hij was op dat moment, ik was 12 en hij was 35. En hij zag iets in mij dat andere mensen niet zagen. Dus daar is toen een vriendschap ontstaan. Maar toen zei hij, ja, ik wil eigenlijk jouw pleegvader worden. En het probleem was dat hij dus vrijgezel was. En toen heeft hij een vrouw gezocht via huwelijksbemiddeling. Ik heb daar nog een bijdrage aan kunnen leveren. Ik heb die foto's van verschillende vrouwen waar hij dan contact mee had. En toen zei hij, ja, welke lijk je nou het leukst? Ik zei, en dat werd toen mijn pleegmoeder. Dus toen gingen ze trouwen in 1964. En ik was daar 's avonds bij het diner, was ik zo'n beetje de eregast. En het werd ook gezegd dat hoe geweldig het was dat dit jonge bruidspaar zich over deze verschoppeling ging ontfermen.
0: Ja.
1: Maar ja, toen kwam ik daar in dat gezin. En dat was geen succes. En dat snap ik wel. Want ik had dan de hopman, die was dan wel mijn allerbeste vriend. Maar die vrouw die dacht, ja, wat moet ik met die jongen? Want ik was niet ik was niet zijn zoon. Of ik was, gewoon. Ja, ik zat in het pakket, zeg maar. Hè. Nou, dus dat heeft toen toch wel voor wat problemen gezorgd. En ik ben daar uiteindelijk ook weggegaan. Maar het was geen leuke tijd, want die vrouw die heeft mij dus gewoon een beetje. Ja, hoe zou het?
0: Wegpest.
1: Ja, wegpest. Ja. Kan je eigenlijk wel zeggen.
0: Nou, ga je iets te snel, denk ik. Omdat. Je beschrijft nog niet zozeer de relatie die jij met die hopman had.
1: Ja.
0: Want dat was toch wel een bijzondere. En ik kan me ook wel voorstellen dat zo'n vrouw daar dan misschien ook wel geen raad mee heeft.
1: Het is natuurlijk zeker, dat zou het nog steeds zijn, een beetje merkwaardig. Zo'n vriendschap van een man van 35 met een jongetje van, hoe oud was het, 13, 14 jaar. Mm-hmm. Ja, wat moeten we ons daarbij voorstellen?
0: Dat beschrijf je in je boek,
1: is dat dan,
0: hè?
1: Ja, maar hooguit zou die latent pedofiel geweest zijn.
0: Ja.
1: Hij heeft me nooit echt. Ik ben niet seksueel misbruikt.
2: Au lieu d'embêter les petits enfants, dire ton coup curé.

0: depuis 25 ans, il se mal désordre chez les cœurs vaillants. Mais le papa dit, ne recommencez plus, grâce à Dieu merci, on n'en parle plus.
1: Pierre Ferret was dat met Pédophilie. En dat kwam van zijn album Humour Liberté. Ja, ik praat vanavond met journalist-schrijver Rudy Kagi. En die vertelde me juist over de toch wat uitzonderlijke relatie die hij had met zijn pleegvader.
2: Het grote probleem met de pedofilie is, dus ik bedoel, het grootste probleem is niet zozeer, alles is gefocust op zeg, het fysieke element.
1: Ja, ja, ja.
2: De kernvraag, heeft hij nou wel of niet aan dat pikkie gezeten? Laat ik het zo maar zeggen.
1: Ja.
2: Nou, dat heeft hij dus niet. En dan heb je natuurlijk een relatie van een volwassen man, in dit geval met zijn jongetje. Dat was dus voor mij de allerbeste vriend die ik ooit gehad heb. En dan geef een ogenblik, ja, ook omdat die vrouw dat dus niet wil. En dan, hij kon ook niet kiezen. Dat is het drama, vind ik het drama van de pedofiel. Het vriendje van de pedo. Want geef een ogenblik, dan word je gewoon, je wordt gedumpt. Het is niet een langdurige vriend. Het is niet duurzaam, zou ik maar zeggen.
1: Nee,
2: het is niet iets wat nou een tijd van leven heeft. Want je bent geef een ogenblik gewoon niet meer interessant. Dus
1: nou ja,
2: je wordt
1: dat bedoel ik
2: afgewezen.
1: Eigenlijk, voor de luisteraar even die het boek niet hebben gelezen. De relatie was dermate intiem, dat jullie op een gegeven moment zelfs tongzoenen uitwisselden en geknuffeld en zo. Oké, dat zou je tegenwoordig, denk ik, anders benoemen en er anders tegenaan kijken. Maar ik kan me ook voorstellen dat je op dat moment, als 12, 13-jarige, dat eigenlijk helemaal niet zo bijzonder vond.
2: Nee,
1: het was een uiting
2: van.
1: Ik vond dat niet
2: bijzonder.
1: Nee, precies.
2: Ik denk trouwens wel nu dat volwassenen die een kind tongzoen, dat onder het strafrecht valt.
1: Ja, precies.
2: Het is een vorm van aanranding.
1: Wat ik bedoel te zeggen is dat je was, denk ik, toch heel erg afhankelijk van deze man.
2: Maar,
1: en je voelde dat als een exponent van die vriendschap.
2: Ik heb er niet erg van genoten.
1: Nee,
2: ik
1: vond
2: het een beetje merkwaardig. Maar aan de andere kant, ja, weet ik veel.
1: Voor jouw gevoel hoort het erbij.
2: Het zal er wel bij horen.
1: Ja, precies. Dat
2: heeft mij niet getraumatiseerd.
1: Nee.
2: Wel eigenlijk het feit dat ik dus van de ene dag op de ander daar weg moest. Omdat die vrouw daar niet meer tegenkomt.
1: Ik wou net zeggen, dat is een gigantische sprong van de ene extreme naar de andere. Op het ene moment heb je zo'n hoop voor jezelf. En heb je daar een wat voor relatie dan ook mee. Die is voor jou heel belangrijk op dat moment. En dan na verloop van tijd, dan komt er een vrouw in het spel.
2: Ja.
1: En dan
2: ik zag die vrouw natuurlijk eigenlijk, daar gaat het boek ook maar over. Ik zag die vrouw als zeg maar de kwaaie genius in dit verhaal. De heks die het sprookje kapot maakte. Achteraf denk ik van ja, er valt hem de hopman ook wat nodige te verwijten.
1: Ja.
2: Je moet een vrouw trouwen uit, lijkt mij, uit liefde. En niet omdat je zo nodig de pleegvader voor een jongetje wil zijn. Dat is geen zuiver motief.
1: Nee. Heb je met die mensen nog wel gesproken? Ik weet niet, leeft hij?
2: Nee, ze zijn nu allebei overleden.
1: Maar
2: we hebben daarna nog wel,
1: geëvalueerd of weet
2: ik het? 20 geleden ben ik er nog geweest.
1: En wat leverde dat op?
2: Nou ja, het is allemaal voorbij. En, ik was, toen de hopman overleed, toen, dat beschrijf ik ook in het boek, toen was ik ook aan zijn sterfbed aanwezig in het ziekenhuis. En,
1: dat was ook wel een moment, denk ik.
2: Ik zei zijn vrouw tegen mij, terwijl die man aan het doodgaan was. Die zegt tegen mij van ik ben vroeger niet altijd erg aardig tegen je geweest. Daar heb ik toch wel spijt van. En toen dacht mijn eerste reactie was van, nou, kom op, zeg. Dit is niet het moment om daar nu over te praten.
1: Nee.
2: Even later dacht ik, dit is wel het goede moment erover te praten. Want misschien hoort hij het nog. En is dit het allerlaatste?
1: Wat hij meeneemt.
2: Dus eigenlijk heel goed dat ze dat nu uitspreken.

0: Love is Strange was dat, 70 jaar geleden, geschreven door Bo Diddley. En is sindsdien gecoverd door Buddy Holly, The Everly Brothers en, woorden zojuist, een uitvoering van Jackson Browne en David Lindley. Jawel, love and friendship, they come in strange ways. Rudy Kagi, mijn gast van vanavond, weet daarover mee te praten en deed dat ook het afgelopen half uur.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard. Dit is Het Moment met René van Broekhoven.
0: Rudy, Vrij Nederland, jij zou daar als freelance journalist gaan werken. Waarom freelance? Waarom geen vaste betrekking?
2: Ik ben heel lang freelance geweest.
0: Had dat jouw voorkeur?
2: Ja, dat eigenlijk wel. En ik heb Nederlands gestudeerd, maar dat heb ik niet afgemaakt. Omdat ik eigenlijk tijdens mijn studie al stukken ging schrijven voor Vrij Nederland. Toen was ik 21, 22. Vrij Nederland was toen een gezaghebbend weekblad. En die stukken die kwamen meteen grote krant in op de voorpagina. Onder andere dreigende bezetting, sociale academie, de worst.
0: Ja, ja.
2: En toen kreeg ik eigenlijk, terwijl ik nog aan het studeren was, kreeg ik kapsones. Ik dacht, nou ja, zeg, ik ben er al.
0: Ja.
2: Noemde ik voor me vanaf dat moment freelance journalist. Vrij Nederland was voor mij ja, het blad waar het gebeurde. Ik zat dus in zo'n suffig provinciestadje, Hoogeveen. En ik had steeds het idee van, ik zit in een verkeerde film. Dit is mijn wereld niet. Dus toen kocht ik van mijn zakgeld Vrij Nederland. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk Amsterdam en de wereld die daar beschreven wordt en die journalisten zoals zij schrijven, dat is eigenlijk veel meer waar ik bij hoor. Dus toen ging ik in Amsterdam studeren. En toen ben ik al tijdens mijn studie artikelen gaan opsturen naar Vrij Nederland. En die werden tot mijn verbazing geplaatst, steeds vaker. En zo ben ik eigenlijk gestopt met mijn studie. En toen noemde ik mezelf freelance journalist.
0: Maar die aanleg, hè, voor, want die had je natuurlijk voor journalist. En dan op zo'n jeugdige leeftijd, 8 jaar. Waar komt dat nou vandaan? Heeft dat iets te maken met de gezinssituatie waarin je zat? Of hoe moet je dat duiden?
2: Misschien, ik heb wel eens gedacht, een journalist is natuurlijk, wij zijn waarnemers. Hè?
0: Ja, dus
2: wij staan aan de zijkant en we bekijken het menselijk gedoe een beetje. En met een zekere tandelijkheid en ironie.
0: En een veilige
2: plek. En ik zat in een situatie waarin ik het wel prettig vond. Dat ik dacht van, nou ja, dit is allemaal een grote shit, sorry, met die kinderbescherming.
0: Dat is ook een veilige plek, denk ik.
2: En, had ik ook al in Den Haag, bij die ruzies van mijn ouders altijd. Mm-hmm. Dat ik dacht van, ik ben slechts waarnemer van al dit gedoe hier. Ik ben geen deelnemer.
0: De dus Duitsers noemen dat een beobachter, hè, zo mooi.
2: Ja, beobachter.
0: Ja, ja. Ja, ja.
2: Dus ik denk dat dat de reden is dat ik me aangetrokken voel tot journalist.
0: Ja,
2: en dan heb je wel ook, als je kind bent, dat als jij iets heel graag wil, lukt het ook. Als jij zegt als kind, ik wil journalist worden, dan ga je automatisch ook die skills ontwikkelen die daarvoor nodig zijn. Ben je geïnteresseerd om een mooie zin te schrijven? En dat kun je zelf ook in hoge mate kun je dat jezelf aanleren.

0: can do what you want, was dat. Een lekker stukje funk van Ray Anderson. Het is te vinden op zijn album Sycophonics. Ja, als je maar wilt, kan alles. Zo legde Rudy Kagi, mijn gast van vanavond, zojuist al uit, toen hij beschreef wat er voor hem nodig was om journalist te worden. Rudy, jouw werk als journalist zou je op zeker moment in Suriname brengen. We schrijven de jaren 80 en dat waren turbulente tijden toen, zeker daar. Ik denk dan ook dat we hiermee wel op een of andere memorabel moment stuiten, of misschien wel op meerdere. Maar vertel, hoe kwam je daar nou terecht? Hoe lang was jouw standplaats?
1: Hoe lang heeft dat geduurd? Ik was dus freelance en ik schreef voor Vrij Nederland en veel voor NRC Handelsblad ook. En ik was al eind 79 als freelancer in Suriname geweest. En toen werd afgesproken dat ik zou in maart 1980 terugkomen daar. Dan zou ik voor een krant gaan werken. Had ik het idee dat ik dan in die periode dat ik voor die krant werkte, dan ook materiaal kon verzamelen voor een boek dat ik graag wilde maken over Suriname. Ik zou in maart 1980 naar Suriname gaan. 25 februari 1980 had je de coup. Ja. De sergeantencoup onder leiding van Daisy Boutersen. En het eerste wat ik in de krant las was dat ook de pers was onder controle gesteld. Dus daar liep op de redactie van de Waarheid een censor rond. En toen dacht ik, dat moet ik niet willen, dat ik als Nederlandse journalist mijn stukjes moet voorgaan leggen daar aan een censor. Die waren tijd, die kranten gingen niet door. Maar ja, het was ineens, Suriname was interessant. Dus NRC belde van, ja, je gaat naar Suriname en wil je dan niet onze correspondent worden? Dus ik kreeg een contract als correspondent. En de Wereldomroep, die had 3 uitzendingen per dag naar Suriname. Maar die hadden geen eigen man daar. Dus die zei van, voor die 3 uitzendingen, er gebeurt zoveel, kan je dan 3 keer per dag een bijdrage leveren.
0: Ja, ja.
1: Ah, 150 gulden per dag. Dus eens ging alles voor mij in een soort stroomversnelling. Ik verdiende veel meer dan ik ooit gezien had. Het was echt een ongelooflijk leuke tijd. Alleen, binnen 3 maanden had ik al problemen, want ik had iets gevonden en daar wilde ik over schrijven. En toen werd ik opgepakt en werd ik in de kazerne verhoord door militair onder leiding van Boutersen. En toen zei de ambassade de volgende dag, het is beter maar dat je het land verlaat. Dus ik baalde daar ontzettend van, want ik had nog wel even door willen gaan. Ja. Ik heb er altijd wel trouwens een lange liefde voor het land en ook interesse voor Suriname aan overgehouden.
0: Wat fascineert jou aan Suriname?
1: Wat ik heel interessant vond, was natuurlijk die onafhankelijkheid en hoe ze daarmee omgingen. Ja. Het is een klein land, 300.000 inwoners en er toch een rijke cultuur en er gebeurde heel veel. Op dat moment, zeg maar kort na de coup, was Suriname, je had het idee dat de Koude Oorlog dus een beetje werd uitgevochten. Dus de Amerikanen waren erg bezorgd. En welke kant gaat het op? En Cuba en China en de Sovjet-Unie toen nog. Iedereen die was daar heel erg actief ineens in Suriname. Ja. Dus ik vond het heel interessant. Plus natuurlijk dat ik de enige Nederlandse journalist was.

0: Freddy.
1: Je zou twee boeken over Suriname schrijven en wat daar zoal is gebeurd. Eén boek zou gaan over de dood van ene Fred Omskerk, die tot op de dag van vandaag met raadsel is omgeven, zijn dood. Ja. Nogal een ruige manier, voor geen kleintje vervaard. Een geduchte reputatie ook. Jij vond het een bikkel. En dat werd ook de titel van het boek. Wat kun je in het kort over dat boek vertellen of over hem?
2: Ja, bikkel, dat was eigenlijk de reden dat ik het land uit moest. Ik hoorde dat een in Nederland wonende Surinaamse ex-militair was teruggekeerd. En die liep daar een beetje verdacht rond in Paramaribo. En mensen zeiden, ja, wat komt hij doen? Komt hij een tegenkoep plegen? Iedereen wist wel een beetje wie die was. En toen hebben ze die man opgepakt. En dat heeft geresulteerd in een nachtelijk verhoor. Waarbij hij dus, laten we maar zeggen zoals het was, helemaal gewoon doodgeknuppeld tijdens dat verhoor. Dus die man die was dood. Want ik hoorde dat als correspondent. Hij was ook meteen begraven, die familie. Hier in Nederland, in Ermelo, was niet ingelicht. Toen ik me daarmee ging bemoeien om te horen wat er nou precies gebeurd was, toen werd ik dus opgepakt, vastgehouden in die kazerne. En toen moest ik ook meteen het land uit, et cetera. Wat mij dus erg interesseerde aan deze zaak, en daarom heb ik ook een boek over geschreven, is dat die Ormskerk had een Nederlands paspoort. Dus hij was een Nederlandse onderdaan. En Nederland heeft steeds gezegd van nou, ja, nee, maar we weten hier verder niks van. En we gaan, zo werd gezegd, ja, we gaan wel aandringen op onderzoek. Ze hebben nooit aangedrongen op onderzoek. Het is gewoon die zaak hebben ze in de doofpot proberen te stoppen. En waarom hebben ze dat gedaan? Dat was op verzoek van de Amerikanen. Amerikanen hebben tegen de Nederlandse regering gezegd van wees nou voorzichtig met die Ormskerkzaken. Want als we daar ophef over gaan maken en we gaan eisen dat die mensen die dat gedaan hebben, worden berecht, dan is de mogelijkheid dat we die militairen in de armen van Cuba duwen.
1: Ja.
2: Maar ik blijf het nog steeds heel raar vinden dat iemand met Nederlandse nationaliteit wordt doodgeknuppeld in een land dat er gezegd wordt van nee, we gaan ons hier onze handen niet aan branden. Het is gewoon, het is in strijd volgens mij met elk rechtsgevoel.
1: En ook wel een beetje typerend voor de overheid van toen, hè?
2: Nou, en ook heel veelzeggend over. Als Amerika tegen Nederland zegt, nee, je moet die zaak niet onderzoeken. Dat duidt er toch op dat het Surinamebeleid van Nederland in die jaren niet in Den Haag werd gemaakt, maar in Washington. No one.

0: Randy Newman was dat met Political Science. En dat staat op het album Sail Away, dat uitkwam in 1972. Newman, die toen al niet zo blij was hoe het er in zijn land aan toe ging, schreef de kritische tekst van dit liedje dat daarmee, ruim een halve eeuw later, nog steeds actueel blijkt te zijn. Journalist Rudy Kagi is mijn gast van vanavond en hij beschrijft in zijn boek Bickel hoe de Nederlandse regering toen ook al aan de leiband liep van de Verenigde Staten. Rudy, je zou ook een boek schrijven over Boudewijn Buch. Een verhaal over een schrijver, dichter, bibliofiel en uiteindelijk een tv-persoonlijkheid. Onze leeftijdsgenoten herinneren zich hem als een, een paradijsvogel. Ja. Jouw boek werd als tamelijk ontluisterend beschouwd. Was dat nou terecht of zie je dat zelf anders? En als het al zo is...
1: Ja, het was natuurlijk ontluisterend. Want Buch had allerlei verhalen die hij vertelde, ook in interviews. En die kloppen gewoon niet. Die man, dat was een enorme fantast. Bijvoorbeeld had hij dat verhaal over dat zoontje wat hij gehad had.
0: En
1: wat op jonge leeftijd dan zei hij zelfs tegen zijn beste vrienden, hè, van nee jongens, ik moet weg, want er is die uitvaart. Er is zelfs nog iemand geweest en die heeft hem 60 gulden geleend voor de urn. Maar hij had helemaal geen zoontje. Hij had het verhaal verzonnen. Het interessante was, vond ik, dat hij had, Boudewijn had een heel bijzondere band met zijn vader. En toen ging die vader, die ging op een gegeven ogenblik dood. Nou ja, hij was helemaal in zak en as. Toen Boudewijn zijn vrienden, kom op, iedereen gaat een keer dood en je komt er wel weer overheen. En toen dacht hij, nou, ze begrijpen het niet. Ze begrijpen niet wat er in mij omgaat en hoe ik me voel. Toen heeft hij een maand later, had hij dat zoontje bedacht dat hij zou hebben. En dat liet hij doodgaan. En toen kreeg hij ineens alle begrip en aandacht en warmte die hij dus miste na de dood van zijn vader. Dus heel interessant, hij had van zijn vader had hij eigenlijk een kind gemaakt, een zoontje. En toen begrepen mensen het wel.
0: Begreep je hem nou ook na het schrijven van dat boek?
1: Ja, ik begreep hem wel, maar hij was wel...
0: Ongrijpbaar, toch?
1: Ja, ik vind wel dat hij een psychisch defect had.
2: Het was helemaal geen aardige man. Hij kwam aardig over, misschien. Maar zijn leven was een pose.
3: Maar zeker zo opmerkelijk is de ontrafeling van de waanwereld waarin Buch geleefd heeft.
4: Mythes over zijn afkomst, mythes over zijn jeugd en mythes over zijn jong gestorven kind.
5: Jij beschrijft hier de dood van een kind van je.
6: Ja, ja.
5: Mick, kind heeft nooit bestaan.
7: Op een gegeven moment heeft hij me toch vrij gauw verteld dat hij zelf ook een zoon had. Bij die Marianne.
8: Dan was hij heel open over en over de kleine Boudewijn ook. Die is naar hem genoemd. Hij had het altijd over zijn zoon. En het was voor mij ook heel aannemelijk, want ik denk, ja, hij heet ook Boudewijn.
9: Dat ik zijn kind ben, dat geloof ik gewoon niet. Gewoon, het lijkt veel te veel op mijn vader. Mijn geboorte, ik ben in de zomer verwekt in Italië. En nou, hij was daar niet bij in Italië.
0: De man die zichzelf verzon. We hoorden wat fragmenten uit een documentaire die over Boudewijn Buch uit zou komen. Rudy Kagi, mijn gast van vanavond, schreef een boek over wie hij werkelijk was.
10: Ik ben een eiland. Er komt eigenlijk nooit iemand. Ik hou ervan alleen te zijn.
11: Steer your way past the ruins of the altar and the mall. Steer your way through the fables of creation and the fall. Steer your way. Past the palaces that rise above the rot, year by year, month by month, day by day. Thought by thought. Steer your heart past the truth that you believed in yesterday, such as fundamental goodness. And the wisdom of the way, steer your heart, precious heart, past the women whom you bought, year by year.

0: from the Fable. Het is een zin uit dit liedje van Leonard Cohen dat te vinden is op zijn laatste album waarbij hij nog in leven was, You Want It Darker. Steer Away from the Fable was lastig voor Boudewijn Buch, over wie journalist Rudy Kagi, mijn gast van vanavond, een ontluisterend boek zou schrijven. Rudy, we gaan zo verder aan de andere kant van 11 uur. We gaan er nu even tussenuit voor het nieuws en de reclame en een welverdiende kop koffie.
1: Ja.
0: Want er komt nog heel wat meer straks in het tweede uur van deze aflevering van Het Moment. Tot zo!

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In België is een Nederlander van 59 opgepakt na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S. Dat is een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later op de dag worden aangehouden. S is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen als een kerk en een klooster zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. En dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. In het zuiden van Italië is het verkoolde lichaam van een lokale sportjournalist gevonden. De man bleek te zijn doodgeschoten en vervolgens in brand gestoken. Het is onduidelijk of de moord iets te maken heeft met het werk van de man bij de lokale media in de provincie Salerno. De brandweer was uitgerukt voor een brand en vond bij het blussen het lichaam van de man. Er is nog niemand aangehouden voor de moord. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer, lokaal valt nog een bui, maar vannacht wordt het overal droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken. Lokaal kan een buitje vallen en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
4: Dit is het moment met René van Broekhoven.
5: Ja, en die zegt welkom terug in dit tweede uur van deze aflevering van Het Moment, waarin ik praat met journalist-schrijver Rudy Kagi. In het eerste uur vertelde hij over zijn toch wel bijzondere jeugd, hoe hij in de journalistiek terechtkwam en wat hij daarin zoal meemaakte. Leverde dat nou memorabele momenten op, Rudy?
6: In de jaren dat ik bij Van Nederland zat. Ja, ja. Nou ja, ik heb daar natuurlijk wel het een en ander meegemaakt. Wat ik het mooiste vind, en daarom spreek ik altijd dat ik de mooie jaren van de journalistiek heb meegemaakt. Kijk, Van Nederland zat op een gegeven moment op oplagen van 120.000.
5: Ongekend,
6: en
5: hè?
6: Ik heb beschouwd als een groot voorrecht dat ik mensen als Rinus Ferdinandus en in mindere mate Joop van Tijn het mogen meemaken als hoofdredacteur. Dus dat moet je voorstellen dat dat is zoiets als dat jij aan cabaret doet en met Wim Sonneveld hebt mogen werken, bijvoorbeeld.
5: Ja,
6: of in de muziek, je hebt in de band van Miles Davis gezeten. Mm-hmm. Zoiets is het. En dat waren echt iconen en een half woord had je genoeg. En alles kon bij dat blad. En ik heb er juist in die periode heel veel geleerd. En dan zie je eigenlijk dan gaan zo iemand die heel sterke ideeën heeft van waar het naartoe moet en persoonlijkheid, en die gaat dan dood. Dan komt er iemand anders als hoofdredacteur en die snapt het niet helemaal en dan wordt het anders. En we moeten eigenlijk een beetje dat eigenzinnig, dat moet er af. En we moeten kijken, Elsevier verkoopt ook goed. We moeten wat meer doen, een beetje Ja, een beetje net als de rest. Een beetje saaier en voorspelbaarder. Nou ja, en je ziet wat er dus 120.000... Ik geloof dat er nu nog 15.000 over zijn.
7: Het is nu een maanblad geworden, hè?
6: Het is een maanblad.
7: Met een linkse signatuur
6: Nou, linkse signatuur heb ik niks tegen, hoor.
7: Nee.
6: Ik heb zelf ook wel een linkse signatuur.
7: Nee, maar ik geef het even aan voor de luisteraar die misschien nog nooit de krant heeft opengeslagen.
6: Ja.
7: Ik loop nog even door mijn aantekeningen heen en dan stuit ik op... hier de kunstenaarssociëteit De Kring. Voor Amsterdammers natuurlijk een begrip. Ja, of het voor de luisteraars in De Krimpende Waard veel zal zeggen, weet ik niet. Maar ik wil het toch even aanstippen, want ook daar zou jij een boek over schrijven.
6: Ja.
7: Als je daar iets over vertelt, dan komt Die Kring waarschijnlijk vanzelf weer voorbij.
6: Maar
7: wat was dat niet?
6: Toen De Kring 100 jaar bestond, toen hebben we daar een heel mooi groot boek van gemaakt. Een koffietableboek. En vooral vroeger, de meest illustere jaren van De Kring waren de jaren 50, 60, zo'n beetje. En toen was het echt een kunstenaarssociëteit.
7: Ja.
6: En dan ging het s'avonds, moet je je voorstellen, om 10 uur ging het open. Dan ging het pas dicht als de laatste bezoeker weg was. En dat was meestal zo 4 uur, 4:30 s'morgens. Het was echt een vrijplaats voor de bohème. Dat is het nu niet meer. Ik ben nog steeds lid van De Kring. Maar we hebben toch veel, zoals het heet, kunstminnende leden.
7: Ja.
6: En die zijn dan... bijvoorbeeld advocaat of onroerend goed makelaar of dat soort. En dat is, ik kom er nog steeds erg graag. Maar de wilde jaren was jaren 50, 60.
7: Ja.
6: Het is interessant dat het ook de jaren 50 een hele wilde tijd was.
7: Jazeker. Ja.
6: Als je dus dat vergelijkt met nu, is het vrij tam.
7: Ja.
6: Maar ook wat ik heel opmerkelijk vond en wat ik hoorde, was dat er dus zo'n enorme euforie was na die oorlog.
7: Ja.
6: De relaties waren dus... Die oudere kringleden zeiden, ja, iedereen deed het met iedereen. En al die vrouwen die hadden kinderen van meerdere kringleden. En dat komt natuurlijk door die oorlog. Vooral mannen, ja, ze waren ook waren niet altijd even prettig in de omgang.
7: Nee.
6: En nu ook, zou je zeggen, seksistisch.
7: Ja,
6: dus
7: ja.
6: Dat was het argument van, ja, maar 5 jaar van onze jeugd afgepakt.
7: Ach ja.
6: En dat moeten we inhalen.
7: Ja.
6: En daardoor was het dus veel wildere toestand. Ja.

0: Ja, het onvergetelijke My Funny Valentine was dat. En deze keer in een uitvoering van het kwartet van niemand minder dan Miles Davis. Een opname die nog eens gemaakt door de legendarische studiobaas Rudy van Gelder. En dat bracht ons even helemaal terug in de jaren 50. De oorlog was voorbij, de euforie was groot. En in dat kader vertelde Rudy Kagi, mijn gast van vanavond in dit moment, over de kunstenaarssociëteit De Kring in Amsterdam. Ook daar zou hij een boek over schrijven. Rudy, ik wil toch nog even terug naar het blad Vrij Nederland, het blad waar jij voor schreef. Je hebt daar de gloriedagen meegemaakt, maar voor wie het blad nog helemaal niet kent, even het volgende. Die krant begon in het eerste jaar van de Tweede Wereldoorlog als een verzetsblad, vandaar de naam. En een paar jaar later zou zich een deel van de redactie afsplitsen en zou daaruit Trouw ontstaan, ook als een patriotische naam. Die krant bestaat nog steeds als dagblad. Vrij Nederland is inmiddels een maandelijks opinieblad met een linkse signatuur en een afkalvend abonnementenbestand. Rudy, hoe kijk jij nou aan tegen het Vrij Nederland van vandaag?
1: Nou ja, de tijden zijn echt heel erg veranderd. Ja. Als je naar alle Nederlandse bladen kijkt, nu... Ik heb gesignaleerd dat bladen als Panorama, Nieuwe Revue... Nou, dat waren vroeger bladen met honderdduizenden oplagen. En ze liggen niet eens meer bij Albert Heijn. Ze bestaan nog wel, maar ze liggen niet meer bij Albert Heijn. Libellen, 500.000, 600.000 oplagen per week... Ja. En daar is nog, ze zitten nu allebei onder de 100.000. Dus de situatie is heel erg veranderd voor bladen. Ja. Vrij Nederland is dus een maanblad. Nou, ik vind het heel knap dat ze nog bestaan. HP De Tijd is ook een maanblad. Wij hebben nog even gehad Sandra Schutte als hoofdredacteur. Die is op een niet prettige manier weggegaan bij Vrij Nederland. Maar heeft zich gerevancheerd, want ze is nu hoofdredacteur van De Groene. En dat is het enige linkse blad wat we nog hebben. Ja. Je kunt zeggen van Vrij Nederland heeft het niet goed gedaan. Want ze zijn geen weekblad meer. Dat kun je stellen.
0: Zijn ze niet meegegroeid met de tijd? Is dat ook?
1: Maar ja, in die zin wel natuurlijk. Omdat ze dus heel... ze zijn digitaal erg aanwezig. Mm-hmm. Met apps en de site en alles. Het is nog een klein wonder dat ze bestaan. Ja. Er zijn natuurlijk heel veel bladen wereldwijd. Die gaan nu verder. Ook ons eigen journalistenblad Vila Media houdt op te bestaan. En gaat per 1 maart alleen nog maar digitaal verder.

0: I'm Your Newspaper Man was dat van de band One Family.
1: Opa, heb jij veel meegemaakt in je leven?
2: Ja, best wel, schat.
1: Wil je daar eens wat over vertellen?
2: Nou, daar moet ik eens over denken, hoor. Er is zoveel gebeurd, hè.
1: Ja, maar wat was nou het mooiste moment in je leven? Dat weet je toch nog wel?
2: Dat heb ik nou juist op de radio verteld. Maar ja, dat was 's avonds heel laat, hè. En toen sliep jij natuurlijk al. Maar wacht, ik weet nog wel wat. Heel lang geleden, zelfs papa en mama waren nog klein. We waren met z'n allen onderweg met de auto al heel lang.
0: Kinderen zijn gek op verhalen, vooral als ze bijzonder zijn. Wij verzamelen ze voor Het Moment. Het radioprogramma voor ver na kinderbedtijd.
3: Rudy, we hadden het zojuist over Vrij Nederland en jouw kijk daarop, het huidige Vrij Nederland. Nou, toch even verder over dat Argus. Dat is niet zomaar een krant, toch? Een tweewekelijks verschijnend opinieblad. Dat wordt volgeschreven door ex-journalisten. Overwegend man en wit, of is dat misschien te kort door de bocht? Het blad is volgend jaar voor de 10e keer jarig. Wat was nou de reden dat jij het blad met Paul Arnoldussen zou opzetten? En leg dan ook even uit hoe jullie aan die naam Argus kwamen.
4: Nou ja, de reden dat wij dit hebben opgezet, dat we schrijven nog allebei zo leuk vinden. En dat er veel meer journalisten zijn die schrijven leuk vinden. Ook als daar geen betaling tegenover staat.
3: Het zijn niet de minste die meedoen,
4: hè? Nee, ook, we hebben echt goede namen uit het uit het vak. Dus John Jansen van Galen, Mark Blaise, nou ja, die schrijven allemaal voor Argus. En er zijn dus ruim 2000 mensen die dat elke twee weken graag lezen. En het idee voor mij is eigenlijk, waarom ik zo enthousiast over was, dat een auteurskrant was. Dus je leest zo'n stuk niet alleen omdat het gaat over een onderwerp dat interessant is.
3: Het gaat verder dan verslaggeving.
4: Nee, maar je leest ook omdat het is geschreven toen, hè, door Martin van Amerongen of Igor Cornelissen of Geert van Wesselo, noem ze maar op. Mm-hmm. Hè, dus die namen. Als iemand, een redacteur, met een artikel komt, dan zeggen we in principe van, gaan we afdrukken.
3: Er zit geen redacteur die dat dan even herschrijft?
4: Nou, nee, dat gebeurt over het algemeen niet.
3: Dat overkwam mij. Ik heb ook een paar keer zelfs voor het blad geschreven. En toen kreeg ik in de gaten dat een mevrouw alles ging herschrijven. Daar had ik niet zo zin in, dus ik ben ermee gestopt. Rond die tijd zouden wij elkaar leren kennen. Ik had een album uitgebracht dat jij wel leuk vond. We zouden het ruilen met jouw boek Hopman, waar ik op mijn beurt dan weer heel veel plezier in heb beleefd en heel veel in herkende. Ja, hoe het precies kwam, weet ik niet meer. Maar in 2022 zou ik een videoclip maken ter gelegenheid van de 100ste uitgave van Argus. Jij begint al te lachen. Ja. Er zou een liedje in zitten dat Edwin Rutte dan zou zingen. Homme Willem, u kent hem wel. Ja, het zou achteraf heel wat views op YouTube scoren. Dus was kennelijk een aardig clipje. Maar er moest nog wel het een en ander worden veranderd voor het online kon gaan, op zich niet erg. Tot Edwin Rutte zich ermee begon te moeien en de clip, ja, eigenlijk totaal afvikte. Waarop ik heel boos werd en riep fuck you all naar de opdrachtgevers, die daar natuurlijk helemaal geen cent voor hadden neergelegd. Waarop Paul Arnoldussen weer heel hard moest lachen. Iets wat ik intussen natuurlijk ook wel kan. Extra.

disciplines in één klap. Dus kunst en politiek en wetenschap. En die dat ook nog eens weet te verluchten. Met humor, kopens, roddels, niks meer mis. Kortom, een krant die nergens blind voor is.

0: Ja, dat was de soundtrack van de videoclip die ik maakte ter gelegenheid van de 100ste uitgave van de tweewekelijkse krant Argus in Amsterdam. De liedtekst was van Jan Boerstoel. Pieter Niewind maakte het liedje en speelde het op de piano. De productie was in handen van Multimedia Matters en de opnamen werden gemaakt in Studio Westmaas. Edwin Rutte zong het liedje en die kennen we nog wel van het tv-typetje Ome Willem.
1: Dan zingen wij nog één keer met elkaar dat liedje van die vuistjes. Hoe ging dat?

0: Rudy, jij zou op zeker moment worden gevraagd om een biografie van Edwin Rutte te maken. En daarmee zou jij op zeker moment ook met een botsing komen. Wat was er nou precies aan de hand en hoe liep dat af? Is het al afgelopen?
1: Nou ja, wat er gebeurde was dat Edwin, die zou 80 worden. En zijn vrouw, die belt mij op. En die zegt, ja, hij wordt 80. En ik zou het zo leuk vinden als er dan een boek verschijnt over zijn leven. En zou jij dat willen schrijven? Nou, daar hebben we toen over gepraat en ik ben daarmee aan de slag gegaan. We hebben een groot aantal gesprekken opgenomen en die heb ik ook allemaal uitgewerkt en daar een mooi boek van gemaakt. En hem ook regelmatig de vorderingen van het manuscript toegestuurd. Dus hij wist wat voor een boek het zou worden. En geen ogenblik, we hadden een afspraak en toen belde hij zo, ja. Nou ja, we hebben het er nog eens over gehad, maar we vinden het eigenlijk geen goed boek. We willen het niet.
0: Just like that.
1: Ja, en daar heb ik dus 1000 uur werk in zitten.
0: Ja, precies.
1: Ik zei, ja, wat nou? Ja, nou ja, ja we gaan er wel nog. We willen naar die uitgever in Enschede. En dan willen we dat bespreken. En of ik dan meeging, ik zei, ja, maar wat is dan de bedoeling? Nee, we willen absoluut niet dat het boek dan verschijnt. Ik zei, nou, daar ga ik ook niet mee. Moet ik er weer een hele dag aan opofferen? Om daar dan over
0: te... Nee, natuurlijk.
1: Nou goed, dus dat boek is niet doorgegaan. Toen zou Harje van der Heijden, dat is een oude vriend van Edwin Rutte, die zou met het manuscript van mij aan de slag en zijn eigen herinneringen. En die zou een boek maken. Maar ik belde haar. Ik zei, hoe staat het ermee? Ja, nee, is ook niet tevreden over mijn boek. Dus dat gaat ook niet door. Toen is uiteindelijk de vrouw van de uitgever, Geke Matenboer, de vrouw van de uitgever. En die heeft toen het boek geschreven onder de titel Dagrakkers. Een titel die ik notabene had bedacht. Dus dat was het boek nummer 3. Nou, Dagrakkers werd gepresenteerd in Hilversum. En toen heb ik een dag voordat dat gepresenteerd zou worden, heb ik dus manuscript, dat niet mocht verschijnen, op internet gezet. www.dagrakkers.nl. Het is dus een hele nare manier van doen. Ik vind eigenlijk, zoals ik ben behandeld, er geen woorden voor. Ik heb ook nooit gehoord van wat nou eigenlijk niet goed zou zijn.
0: Zegt dit nou iets over Edwin Rutte, de manier waarop hij mensen behandelt?
1: Ik vind het heel raar. Hij heeft in 1964 een plaatje gemaakt en dat heette Sorry. En in 1966 had hij een hit met het lied Het Spijt Me. Maar dat zijn woorden die hij tegenover mij nooit heeft uitgesproken. Oh.

Ja, en toen nog jonge Edwin Rutten was dat, die op een wat aanmächtige manier een liedje van Gene Pitney tekort deed. En zoals hij toen voor zijn liedjes al een andere componist nodig had, gebruikte hij Rudy Kagi voor het schrijven van zijn levensverhaal dat hij bij het gereedkomen naar de prullenbak verwees. Edwin Rutten, hij staat altijd breedlachend op de foto, maar vrolijk word je er niet van.

0: Oké, Rudy, we zijn een beetje met 7 mijlslaarzen door jouw leven en werk gestapt. Zo gaat dat in een programma waar naast mooie verhalen ook ruimte voor muziek is. Ja, en even over die muziek. Jij bent een echte jazzman, hè?
1: Yeah.
0: Wat zijn, zijn jouw jazzhelden?
1: Ik ben een verzamelaar van Sun Ra. Van 1914 tot 1992 heeft hij geleefd. Sun Ra beweerde dat hij afkomstig was van de planeet Saturnus. Maar hij had een big band en ik ben daar op een of andere manier van gecharmeerd. En hij gaf die platen ook uit op zijn eigen label, Saturn label. Mm-hmm. Dus dat maakt het ook
0: bijzonder.
1: Zeg maar, ja, collectors items. Ja. Dus als je dan die muziek, die ging allemaal, stond in teken van de grote reis die de zwarte bewolking zou maken op een dag naar een andere planeet. Dus dat noemen ze nu Afrofuturism.

0: Sundra was dat met Saturn. En daarvoor draaiden we Nina Simone met Mr. Bojangles. Mijn gast van vanavond is journalist-schrijver Rudy Kagi. En met hem praat ik in het afgelopen anderhalf uur over allerlei zaken, maar zojuist over muziek. Rudy, je houdt dus van jazz en van stromingen als Afrofuturism. Nog meer smaken wellicht.
1: Ik ben heel eclectisch hoor, want ik vind zelf wel muziek leuk. En ik vind Edwin Rutte, en die heeft ook jazz gezongen. Hè? Dat was een van de redenen dat ik dus wel geïnteresseerd was om die biografie te maken.
0: Ja.
1: Maar Duke Ellington heeft dus gezegd, er zijn twee soorten muziek. Goede muziek en slechte muziek. En dat is natuurlijk, ik vind veel wereldmuziek, Afrikaanse muziek, vind ik ook

0: Afrikaanse muziek, Rudy. In dit geval was dat Nossi Sikelele Afrika, het Zuid-Afrikaanse volkslied. Maar dan wel in een lekker swingende versie van het Noluvu jeugdkoor. Ja, ik was een aantal malen in Zuid-Afrika. Ik zou er een documentaire draaien. En ja, ik heb toch wel veel met dat land. En de muziek die daar vandaan komt. Net als jij dus kennelijk.
1: Het is wel zo dat ik ga liever naar een jazzconcert dan naar het concertgebouw. Want dat vind ik vrij statisch eigenlijk.
0: Maar wie zijn nou jouw jazzhelden? Of misschien is er maar één?
1: Nou ja, ik noemde dus al Sunwa. Ja, ik ben nogal een beetje van de free. Dus ik vind Albert Eiler vind ik interessant. Pharoah Sanders. En in Nederland bijvoorbeeld de beste orkest wat we hebben. De ICP, Instant Composers Pool. Met inmiddels 83-jarige drummer Han Benink. Ik vind dat er gebeurt er wat, hè.

0: Drummer Han Benink was dat, live in de VARA-studio. En hij werd begeleid door de uitermate sympathieke, maar 7 jaar geleden helaas overleden, bassist Ruud Jacobs. Ja, met hem heb ik heel wat keren in de studio gezeten. En verder hoorden we de onafvolgbare saxofonist Sonny Rollins. Four heette dit stuk en ze speelden het dan voor deze gelegenheid maar even met z'n drieën. Rudy, zoals ik in de studio vaak met bekende muzikanten en acteurs heb gewerkt, heb jij in jouw werk natuurlijk heel wat journalistieke kopstukken meegemaakt. Ja, welke namen springen er nou spontaan bij je binnen?
1: Nou ja, ik noemde net al de naam Wenis Ferdinandus en Joop van Tijn. Dat waren grote. Later voor mensen als Ben Havenman. Ik vind nu, op dit moment vind ik John Schorl in de Volkskrant erg goed. Ook een kwestie van smaak.
2: Zo is het toevallig ook nog eens een keer.
3: Wat is er eigenlijk met ons leger aan de hand? De kranten staan vol berichten over bezuinigingen en er worden om de havenklap vragen gesteld in de Kamer. Daarom hebben we de chef-staf gevraagd of hij ons geen echte generaal kon sturen om het een en ander uit te leggen. Hier is hij dan.
4: Ja, als u uitgelachen bent, kan ik me even voorstellen. Mijn naam is Bronkhorst, ik ben luitenant-generaal-majoor. Zegt u maar, generaal. Ik neem nu even mijn pet af. Hoewel het oorlogsreglement dat verbiedt, want dat zegt onder vijandelijk vuur, moet men zich gedekt houden. Vuurt u maar een vraag af.
5: Jazeker, ik wou iets vragen over de operatie Chirurg.
4: Operatie Chirurg, juist. Die heeft de bedoeling om ons leger efficiënt te maken. En u weet, efficiënt, dat betekent, ja, dat hoeft een officier ook niet te weten. Het is in ieder geval zo dat wij hebben, sinds kort hebben we 3... bij elk onderdeel, bij leger, marine en luchtmacht, hebben we elk een bureau voor efficiency. En dat is ontzaglijk efficiënt. Als er iets misgaat, kun je elkaar altijd de schuld geven. Dat hebben wij genoemd verticale structuur. Die heeft ook de bedoeling ons leger overeind te houden.
5: Graag, ik wou u eens vragen over de territoriale luchtdoelarterie.
4: Een hele goede vraag. Die behoort niet zozeer tot de operatie chirurg, maar tot de operatie amputatie. Je moet het zo zien, de luchtdoelartillerie, de LUA, zoals wij vakmensen dat noemen, dat is een schitterend wapen. Is uitgerust met een zeer moderne vuurleidingsapparatuur van 40 miljoen gulden, die binnenkort in dienst gesteld wordt. En die zal raken elk binnenvliegend, vijandelijk, laagvliegend vliegtuig.
5: Ja, maar generaal, waarom wordt die dan opgeheven?
4: Dat is een heel goede vraag.
5: Ja, maar generaal, waarom?
4: Dat is heel eenvoudig. Ik zal u dat op de kaart uitduiden. Kijkt u eens hier. Hier ziet u Nederland, hè? De naam zegt het al. Daar komen in oorlogstijd helemaal geen laagvliegende vijandelijke vliegtuigen. Dat is een NATO-voorschrift. Die moeten zich hier boven Duitsland laten neerschieten.
3: Door wie dan?
4: Door wie, zegt u? Daarvoor hebben wij een prachtige gordel van raketten. Je kunt hem hier niet zien, want hij is geheim, maar hij is hier helemaal aangegeven.
6: Ja, maar generaal, we dachten dat die gordel nog niet helemaal compleet was.
4: Ja, dat is ook een hele goede vraag. Ik zou willen zeggen, zou u zeggen, door die gordel komen er dan toch laagvliegende vliegtuigen boven Nederland. En dat hebben wij ook bedacht. En toen hebben we gedacht, u heeft het in de krant kunnen lezen, dan stellen wij in dienst nog 2 squadrons, zogenaamde Hawker Hunter straalvliegtuigen die we nog hadden.
5: Ja, generaal, maar die zijn toch verouderd, niet waar?
4: Dat is ook zo, het is oud roest, maar we hebben gedacht, dan kunnen we ze beter eerst laten neerschieten. En met een beetje moeite krijg je die dingen wel de lucht in als je ze even anduwt. En daar gebruiken we dan de jongens voor die anders bij de luchtdoelartillerie gezeten zouden hebben.
0: Ja, dat was een fragment uit Zo is het toevallig ook nog eens een keer. Een satirisch tv-programma dat alleen de oudere luisteraars zich wellicht nog herinneren, want het werd uitgezonden in 1963. We hoorden de stemmen van Joop van Tijn en Rinus Fernandessen. Mannen van huis uit journalist, die door Rudy Kagi, zelfjournalist en schrijver, om hun vakkennis uitermate werden bewonderd. Dat waren zijn eerste helden.

and Villains was dat van de Beach Boys. En dat deze keer wel in een heel bijzondere uitvoering, namelijk samen met het Royal Philharmonic Orchestra. Jawel, zoals je de muziek elke zondagavond hoort in het moment, hoor je die nu eenmaal nergens.

0: Sam Stone was dat, een prachtig liedje van de legendarische Amerikaanse singer-songwriter John Prine. Dat liedje staat op het tributealbum Prime Time, dat ik maakte als een eerbetoon aan de muzikale held die hij nu eenmaal voor me is. Het liedje is na bijna 60 jaar nog steeds actueel als een aanklacht tegen de waanzin van mensen die de wereld keer op keer met veel wapengekletter onveilig maken.
1: De nacht sluipt aan in de krimpende waard.
0: De klok is ook in dit programma niet van elastiek. We hebben nog, ja, we hebben toch heel veel dingen aangeraakt. Hebben we iets gemist in ons gesprek?
2: Nee.
0: Nee? Oh, dat beschouw ik dan maar als compliment. Nee. Dan heb ik toch wel een paar dingen waar ik het met je over wil hebben. We gaan even 60 jaar terug in de tijd. Jij bent een jaar of 10, je wordt in een kinderthuis geplaatst. Wat ben jij nou voor een mens geworden? Hoe zou je jezelf beschrijven? Heeft dat invloed gehad?
2: Ja, ik weet het niet. Ik heb ik was wel heel erg altijd op mijn werk gefocust. Een drang om me te bewijzen. Mm-hmm. Ik ben nu 75. Ik vind dat ik onderhand mezelf wel bewezen heb.
0: Ja.
2: Waar mijn Achilleshiel is eigenlijk wel dat ik er slecht tegen kan als ik niet serieus word genomen.
0: Nou ja, wat ik zelf heb ervaren, als ik op mijn eigen leven terugkijk naar mijn kostenschoolperiode, dan heb ik ook dat gehad de hele tijd. Je wilt jezelf bewijzen. Ja. Ik wilde me bewijzen tegenover mijn ouders die mij gewoon nooit zagen staan of zitten. Ja. Dat heb je natuurlijk. Maar aan de andere kant maakt het je ook wel heel weerbaar, toch? Of herken je?
2: Ja, zeker. Nee, dat is ook zo. Ja. Dat is ook zo.
0: Ja, dan komen we aan een punt, Rudy, wat we nog niet hebben aangeraakt. Want jij zou op een zeker moment iemand ontmoeten waarvan je dacht, nou, dit is voor altijd. En jullie zouden ook nog een zoon krijgen. Ja. Hoe verliep die relatie? En hoe gaat het inmiddels met die zoon? Hebben jullie goed contact met elkaar?
2: Nou ja, dat is natuurlijk. Je denkt dat een liefde voor altijd is, maar dat is dus niet zo. En de relatie was uitstekend, maar ik was dus eigenlijk niet zo gemotiveerd voor het vaderschap. Ik had wat dat betreft weinig positieve voorbeelden gezien in mijn leven. Dus. En toen in
0: jullie zoon is
2: zomer
0: overkomen.
2: Van 1986 is onze zoon geboren, Anton. Het had niet mijn hart. En ik vond er eigenlijk, het was hele vaderschap. Ik zag er als een berg tegenop en ik vond er ook niet zoveel aan. Dat is geen goede startpositie.
0: Nee, dus, maar die had jij natuurlijk eigenlijk ook niet, denk ik dan. En ik denk, althans, zoals is dat bij mij, als ik naar mijn ouders kijk, dan zeg ik, dit hebben jullie fout gedaan, dat hebben jullie fout gedaan. Maar ga er zelf maar eens aan staan.
2: Mm-hmm.
0: Want ik proef een beetje in jouw verhaal dat jullie zoon is jullie eigenlijk een beetje overkomen dan. Zo van, nou ja, hij was er.
2: Nou ja,
0: en toen moest je wat.
2: Nou ja, ik ben vrij snel na zijn geboorte ben ik uit huis gegaan. Het is allemaal goed gekomen. Anton is nu bijna 40 jaar en hij doet het heel goed. Hij is civiel ingenieur en hij werkt bij Boskalis. Hij moet de grote internationale dingen doen. Dus ik ben erg trots op hem en het is allemaal goed gekomen.
0: Ja, je hebt een tijd lang hebben jullie elkaar natuurlijk niet gezien. En nu dan wat meer, neem ik aan. Waar gaan jullie gesprekken over?
2: Maar ik heb wel gevraagd aan hem. Ik zeg, ik zie je zo weinig. Hoe kan ik nou invulling geven aan dat vaderschap? Zegt hij tegen mij, ja, dan moet je geld overmaken. Ja.
0: Nou, praktisch is hij wel in ieder geval. Nou, we hebben toch al met al vrij intensief met elkaar gesproken en ik hoop dat de luisteraar daar ook iets aan heeft gehad. Wie is Rudy Kari nou eigenlijk? Nou, daar ging het over vanavond. Het zit er weer op. Rudy, heel erg bedankt dat je af hebt willen reizen van het Amsterdamse naar de Krimpende Waard.
2: Ja, heel interessant.
0: Een veilige rit terug naar huis.
2: Ja.
0: Wij gaan eruit voor het nieuws en de reclame, maar niet voordat we iedereen die vannacht nog moet werken een mooie nacht hebben toegewenst. En tegen de mensen die al op de rand van hun bed zitten, zeg ik welterusten en tot de volgende week zondagavond van 10 tot middernacht. Dag.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel. En... U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune en zal naar verwachting de wereldbeker overhandigen aan aanvoerder Rodri van Spanje. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet wegens een moord in Suriname. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen, zoals een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dan het weer, in het noorden bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.

0: regio-info.
1: Zomer bij RTV Krippen de Waard. Dag luisteraars, deze zomer gaan ook de medewerkers van RTV Krippen de Waard op vakantie. Genieten van het mooie weer en opladen voor het nieuwe seizoen. Gaat u ook op vakantie? Geniet ervan. En tot gauw weer.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: regio-info.
1: RTW Krimpen-de-Waard, toeristische tips. Dag luisteraars, voor de vakantiegangers hier in de Krimpen-de-Waard. Fietsen langs de Vlist. De route tussen Schoonhoven en Haastrecht is volgens kenners adembenemend mooi. Geniet van de historische boerderijen, de mooie knotwilgen, de theetuinen en molens. Geniet ervan en ga lekker op uit. De Vlist tussen Schoonhoven en Haastrecht.

in Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimpenerwaard in samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.

0: info.
1: RTV Krimperwaard, Zomerradio 2026. RTV Krimperwaard, uw lokale omroep. Met informatie, muziek en gezelligheid. Op FM, DAB+ en internet. Ook in de vakantie, kijk en luister mee, waar u ook bent.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. En daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst gezet van Interpol vanwege een moord in Suriname. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidrager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht. Daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken, het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: Regio Info.
2: Geef uw nieuwtjes door aan RTV Krimperwaard. Gaat u als club of vereniging in het nieuwe seizoen weer iets organiseren? Geef het dan bij tijds door via redactie@rtvkrimperwaard.nl. Vergeet niet om er een telefoonnummer bij te zetten. Dan kunnen wij u bellen voor een interviewtje op radio of tv.

Rondom de Kerken. Rondom de Kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 26 juli aanstaande verzorgd door Jan Verburg namens de hervormde evangelisatie uit Haastrecht. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Open dag bij de hospice Krimpen de Waard. Dag luisteraars, zaterdag 1 augustus is het open dag bij het nieuwe gebouw van de hospice Krimpen de Waard. Op deze dag kunnen bezoekers van 11 uur 's morgens tot 3 uur 's middags het nieuwe pand bekijken. Aanwezig zijn de vrijwilligers, bestuursleden en coördinatoren om belangstellenden te verwelkomen. Zij leiden bezoekers door het gebouw. Wees dus welkom, zaterdag 1 augustus aan de Tussenlaan in Bergambacht. Kom op de fiets, want er is maar een beperkte parkeergelegenheid. Mocht u toch met de auto komen, dan kunt u parkeren bij de nummers 17A en 18A van de Tussenlanen in Bergambacht.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje, die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen zoals een kerk en een klooster zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidrager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht en daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd.